0: OQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele

is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak

akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de Straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langsvoer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
0: Van Dwarp, Onstedt, RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroosauto's, creëer jong occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
10: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
12: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.

0: Wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Op naar het weekend.

George Michael. Als startplaat. Na de vakantie, lieve vrienden. Op vrijdag 14 augustus, 10 minuten over 7. Heet je van harte goedemorgen hier bij RTV NOF. En wat een vakantie hebben we ook gehad. Hè? Als je een beetje kijkt naar het weer natuurlijk. We hebben zeker niks te klaren gehad. En nog steeds niet. Het gaat maar door met die fantastische zomer van 2026. Heerlijk toch? Ook vandaag, hè, de zon die staat nu alweer hoog aan de hemel. En de temperatuur is nu al op de antennes bij RTV NOF zo'n 14 graden. En die temperatuur gaat alleen maar omhoog naar de dikke 30 graden vandaag. Zeker. Laten we dan ook maar vroeg en snel beginnen, hè, voor het echt te warm is. Yes.

0: Zo is het. Goedemorgen, Noordoost-Friesland. Ik zei het al, 14 augustus, onderdag na de vakantie, we zijn weer los op Dantennis. Misschien ben jij ook wel druk bezig met je dagelijkse ritmes, hè? Met werk en dat soort dingen, voorbereiden voor school.
1: RTV NOF.
0: Dat laat me even weten, wat zijn jouw plannen voor vandaag? Hoe ga je het doen?
2: Beter, jongen.
0: Leuke dingen nog, of ga je toch nog even die badlaken in je tas doen en naar het strand of zo? Lekker genieten van het heerlijke zomerweer.

0: We houden die zomerse gedachten nog even vast zo bij de Radio Zomerradio bij RTV NOF.
1: Nijs van de redactie.
0: Ja, dat hebben we ook meegenomen. Het nieuws gaat ook gewoon door. Ja, we hebben wel vakantie gehad natuurlijk. Dat heb jij misschien ook wel gehad. En misschien heb je het nog steeds wel. Want er zijn toch nog wel mensen die hebben vandaag ook nog vrij. En die gaan genieten van het prachtige zomerweer. Wat gaat komen vandaag? We gaan op naar de dik 30 graden hier in Noord-Oost-Friesland. Het is nu al zo'n 14, 15 graden op de tennis. Hè? Als je nou in Holbert bent of in Harkema. Of in Kollum of in Tietjerk, ik noem maar iets. Hè? Die temperatuur is overal een klein beetje gelijk. En we gaan dus de dik 30 graden aantikken. Gaan we wel goed insmeren, want je weet het, hè. Goed smeren, dat is belangrijk. Maar vrijdag 14 augustus, er komt ook veel nieuws binnen. Onze dank daarvoor natuurlijk. Ook de nieuwsredactie die is wel gewoon in ploegen zeg maar, doorgegaan. Ook in de vakantie. Mooi shot. Hebben we allemaal kunnen volgen. Ook op televisiekanalen en socials. Onze verslaggevers die dan door de provincie Noord-Friesland zeg maar, trekken. Die gaan leuke verhalen opdoen en leuke interviews maken. En kan het allemaal even kijken op onze fantastische site natuurlijk. We hebben ook nog gehad natuurlijk de zonsverduistering. Of de gedeeltelijke zonsverduistering. Heel veel mensen die hebben dat gezien. En ook bij de Sterrenwacht in Burgum zijn veel mensen geweest. Maar ook op Ameland zijn ze geweest natuurlijk op het strand. Dan kon je dat ook helemaal volgen op de Noordzeekust van Ameland. Heel veel drukte, heel veel bekijks. Heel veel mensen die daar de zonsondergang wilden zien samen met de zonsverduistering. Misschien heb je het ook gezien, misschien ook niet. Of toch stiekem door een cd'tje. Of toch door je achteruit van je auto. Of ja, gewoon zo met je blote ogen. Het zou best kunnen. Ik heb het stiekem wel een klein beetje bekeken. Zo met mijn ogen en met een zonnebril op. Maar het is niet verstandig. Het is zeker niet goed om dat te lang te doen. Want dan kun je wel schade oplopen. Maar ik denk altijd, ik loop de hele dag in de zon. Hè. Meer dan 8 uur per dag loop ik in de zon met het werk en dat soort dingen allemaal. En ja, die ene minuut of zo, die kan er dan ook nog wel bij, zou je denken. Maar het is wel gevaarlijk, pas daar wel voor op. Maar misschien heb je gezien, mooie verhalen, laat het ons even weten. Mooie foto's, we zijn er altijd naar op zoek natuurlijk. En er was ook storing bij de NS. Ja, het is weer eens niet anders. Bijna elk nieuwsbericht komt het er wel in voor natuurlijk. Hè? Ja, op de borden, zeg maar, op het perron in Noord-Friesland. De treinen, de reisinformatie, die kwam daar niet meer op te staan. Dus je moest het echt volgen via de app. Wat de reisinformatie was en eventuele vertragingen en dat soort dingen. Ook in de Westerleen was gisteren dus storing op de borden. Die waren helemaal leeg en daar kon je niks meer op zien. En door de problemen dus kon op de stations geen actuele reisinformatie via de digitale borden laten zien, zeg maar. Bleef je niet op de hoogte, maar dat moet je gewoon via smartphone even doen. Heb je nieuws? Laat het ons zeker even weten, want we horen het graag van je. En stuur het naar 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. Mag je een appje sturen met een fotootje. En wie gaat nog even mailen? nieuws@rtvnof.nl. Het zou ook best kunnen. En dan nog het weer. Hè. De zomer die blijft wel heel lang aan. Een hele warme zomer. De warmste zomer van tijden. Het is weer een record, lieve mensen. Dat hebben we toch maar weer in de pocket. Maar het is wel heel droog op de landen. Ook de boeren om ons heen natuurlijk. Die hebben er heel veel last van. En misschien ben je thuis ook wel met je tuintje aan het sproeien en dat soort dingen. Maar het is toch wel een probleempje aan het worden. Maar er schijnt dus regen aan te komen volgende week. Straks heb ik voor jou het uitgebreide weekend weerbericht, vrienden. Dat straks om 19:30.
2: Op naar het weekend.
0: Zo eerst en samen met jullie gaan we op naar het weekend. Ik heb leuke plaatjes meegenomen. Offenbach staat klaar. Wat Nederlandse hits staan voor je klaar. En deze heb ik nu ook opstaan. Dat is Annika met Little Lady.

Offenbach op 14 augustus op Dantennis hier bij de Streekomroep. En brengt ons op de tijd 3 minuten voor 7:30. Zometeen heb ik voor je het uitgebreide weekendweerbericht. Wat gaat het weer doen? Krijgen we nog meer zomer? Blijft de warmte aanhouden? Of krijgen we toch wat meer verkoeling en een beetje regen hier en daar? Het zou niet verkeerd zijn natuurlijk. Om een klein beetje een buitje, vooral in de nacht dan als we slapen. Laten we het allemaal laten regenen. En ik heb het streeknijs voor je zometeen. En daarna heb ik dit plaatje voor je klaarstaan.

0: Wesley Klein en Ballen Tito straks na het Streeknijs.
1: RTV NOF.
2: Versterkt wat en worden.
1: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
4: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. En in het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.
0: Zo is het. Heb je tips? Laat het ons zeker even weten, vrienden. 051 44 12 02.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, en inderdaad, ben je vroeg op? Sta je al buiten op de steigers of ben je in de tuin bezig? Want ik reed hier vanochtend vrij vroeg naar de studio. Toen was de tuinman al druk bezig. Hij zei, kun je de auto misschien ergens anders parkeren? Want ik wil even met de bosmaaier aan de slag en dat soort dingen. Alles een beetje netjes, proper maken om de studio. Natuurlijk gaan we dat doen. Maar hij was al vroeg begonnen en dat deed hij ook met een reden natuurlijk. Hè. Hij was volgens mij 6 uur begonnen. Hij zei, dan kan ik gewoon wat eerder stoppen vandaag. En dan met die warmte, dan kan hij dat een beetje doseren. Want het is warm genoeg om buiten te werken ook natuurlijk. Dus pas daarvoor op en ga in ieder geval regelmatig wat drinken. Dat is wel de tip, maar dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel. De temperatuur die blijft ook. Hè. Het wordt zeer warm. Opnieuw is 14 graden. We gaan op naar dik 30 graden. Vanmiddag wordt het op grote schaal tropisch warm. Met een maxima tussen de 30 en 37 graden. Daarom is in Nederland hitteplan actief en vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een lange periode van die hitte. Vanaf morgen dus is er wel een enige verkoeling. We kijken een klein beetje vooruit naar de zaterdag. Zaterdag 15 augustus, 22 graden, een beetje meer bewolking, heel misschien een spettertje regen. En zondag hetzelfde type weerbeeld een beetje, temperatuur bij de 20 graden. De zon die komt er nog zeker wel regelmatig bij. En dat blijft ook een beetje zo naar de maandag, dinsdag en de woensdag. Heb je een beetje hetzelfde type weer. 20 graden, 25 graden kan het ook best zijn dat de zon er even doorheen breekt. Maar ook hier en daar toch wel een buitje, een beetje verkoeling. Beetje lekkerder om mee te werken en wat dingen te doen in en om het huis, denk ik.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: Inmiddels is het 1 minuut over 7:30. Ben je onderweg naar de trein of naar je werk? Doe voorzichtig aan en ga ervan genieten ook een beetje van de zon. En ben je wel onderweg naar het strand? Ga je daar straks heen? Ben je druk aan broodjes smeren? De badlakens en de bikini aantrekken, zeg maar. Maak er een fijne dag van en genieten. Yes, en beloofd is beloofd. Wat Nederlandse hits op dan tennis. Ik zei het al, hè. Dit is Wesley Klein en Ballen Tito. Hey, buurvrouw.

0: Tuut en Tuus.
1: Ja, zo is het. Ja, nu we het toch over de Lauwersmar hebben. De sluis in Lauwersoog blijft dicht als de waterstanden in de Warrezee te laag zijn. En dat is begrijpelijk natuurlijk door die droogte allemaal. Het Robbegaatsluis in Lauwersoog gaat vanaf vrijdag alleen nog open voor scheepvaart naar de Warrezee als de waterstanden hoger zijn dan het binnenwater, zeg maar. Dat meldt de provincie Groningen. De eigenaar is van de sluis en daarmee verantwoordelijk is voor het beheer ervan. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er geen zoet water meer uit het Lauwersmeer verloren gaat vanwege de aanhoudende droogte. En ze gaan pas die sluis weer open doen als er genoeg zoet water aanwezig is, zeg maar, genoeg regen hebben gehad. En dat pijl is een beetje normaal, zeg maar. Want anders stroomt alles zo de Noordzee in of de Waddenzee in. En dan zijn we alles kwijt hier in Noord-Friesland. Dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Hey, en niet te veel sproeien of auto's wassen, dat soort dingen, pas er gewoon een beetje mee op. Hè. Maar, ik zei het zo net al, in het streeknijs en het weerbericht natuurlijk, dat er komt wat regen aan hier en daar. Maar het is lang niet voldoende om die achterstand in te halen. Dat kan soms nog maanden duren. Dus Paul Abdul op dat tennis. Straight you up.

Paul Abdul, een kleine vraag, even een wetensvraag, zeg maar. Hè? Dat is een beetje je kennis een beetje opfrissen. Welke topvoetballer die in 1980 zeg maar twee wereldhits, of top 40 hits had gescoord? Welke topvoetballer uit Nederland heeft twee goede top 40 hits gescoord? Nou, je hoort het zo meteen hier op de radio natuurlijk. Hè? Je kan er even over nadenken. Niet Google gebruiken of dat soort dingen, want dan weet je het in no time.

0: Lustrum, 7:15 inmiddels. En ik vroeg zo net nog, hè, welke topvoetballer, Nederlandse topvoetballer, die scoorde in de jaren 80 2 hits in de top 40. Wie zou dat zijn, hè?
1: RTV NOF.
0: Nou, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Dat was Ruud Gullit. Ja, denk je, nou, Gullit, die kan goed voetballen, die kon goed voetballen. Maar die was ook zanger, hè. Daar had hij heel veel plezier, beleefde hij daarmee. En hij bracht in 84 het nummer uit, Not the Dancing Kid. En dat werd zelfs een top 40 hit, met een bereikte de 11e plaats in de top 40. En in 1988 had hij nog een grote hit. En dat is samen met dit liedje dus, met de Revelation Time. Een grote hit met South Africa. En dan heeft hij de 3e plaats in de top 40 bereikt.

0: VNOF.
1: Weet je, ik ben echt een gevoelsmens. Weet je, als ik nomineer, of als ik zing, of als ik praat, of als ik bier drink, of als ik masseer of knuffel, dan ben ik echt een gevoelsmens, weet je wel.
2: Ah, Peter, jongen.

Enrique Iglesias, Summa en La Radio. Echt zo'n zomerplaat natuurlijk. Maar ik ken hem ook even instrumentaal. En dat is dan dit stukje, zeg maar. Ja, die kan ik niet helemaal draaien natuurlijk. Snap ik ook wel, maar... Ik hou er wel van, hoor. Dit soort muziek.

0: word er helemaal zen van. Prachtig. Tot zo op de andere kant van het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: NOF PC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
8: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Nou, bentjes, de keer wat dan,
12: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
11: Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Bord.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Alles voor in en bij het zwembad.
15: Max Voordeel in de Wald.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
22: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord uit Jesternaidjerk.
25: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
26: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
25: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
26: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
27: WOQS.nl

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Quality Steel.
1: WOQS.nl.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
4: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
5: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
4: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
6: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Dit is RTV NOF.
9: Maar no, op naar het weekend.

0: zomerse muziek op dat tennis bij de Streekomroep. Het is vandaag vrijdag 14 augustus, 9 minuten over 8 alweer. Aanbeland in het tweede deel op naar het weekend. En ik ga je een klein beetje voorbereiden op jouw weekend. En misschien heb je nog wel vakantie. Het zou best kunnen, want het zijn toch nog wel mensen die hebben later vakantie gekregen. Of een paar vrije dagen erachteraan geknoopt. Het zou best kunnen. Heb je vandaag vrij, dan heb je geluk. Het is een prachtige zomerdag. Het is nu al zo'n 17 graden op de antennes hier bij de Streekomroep. En straks gaat die temperatuur alleen nog maar omhoog richting de dikke 30 graden. Goed drinken en goed smeren, zou ik zeggen, als je in de zon aan het werk bent of op het strand ligt. Ga er in ieder geval een fijne dag van maken, lieve vrienden. Het keuzemoment heb ik ook meegenomen, hè? Want ik kreeg al appjes. Waar zijn de plaatjes? Waar kunnen we uit kiezen? Geen nood, ik heb ze meegenomen voor het tweede deel. Twee leuke liedjes, vrienden.
1: Het keuzemoment.
0: En vandaag gaat het natuurlijk, heeft alles te maken met de zonsverduistering. In die zin met een soort knipoog. En wat we afgelopen woensdag konden meemaken. Misschien heb je het ook wel gezien. Misschien was je ook wel te laat om zo'n brilletje te kopen. Het zou best kunnen. Er zijn toch mensen die zijn er rijk van geworden, denk ik, met die brilletjes. Want ze gingen als warme broodjes over de toonbank. Ook de zonsverduistering trekt veel bekijkers aan de Noordzeekust op Ameland. En Ameland, de observatieplek bij de strandovergang bij Nes, is tijdens de zonsverduistering royaal gebruikt ook. Zo schrijft de Waddenomroep. Aan de Noordzeekust van Ameland keken mensen dit keer niet naar de horizon, maar naar de lucht. De eclipsbrillen waren helemaal uitverkocht, maar dat maakte Carmen de Hoog helemaal niet uit. Ze kwam met een eigen telescoop naar de zonsverduistering kijken. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby, schrijft ze nog. Het hele verhaal staat wel op onze site. En misschien heb je het inderdaad ook wel gevolgd. Ik heb het ook even gezien. Gewoon met de blote ogen, een klein beetje stiekem links-rechts. Ik denk, doe ik één oog dicht, hou ik er toch nog eentje over, zoiets. Maar je kon het wel een klein beetje zien, maar achteraf, ik had er toch wel wat iets meer van verwacht als je het mij vraagt, van die zonsverduistering. Als je gewoon keek, het bleef gewoon licht, door een klein beetje schemer werd het, maar de zon die was er echt nog wel bij. En als je nog maar een paar procent zichtbaar, zeg maar hoe invloed die zon dan heeft, hoeveel licht die geeft, dat is natuurlijk immens groot. Maar ik had er iets meer van verwacht, maar toch, we hebben het meegemaakt met z'n allen, misschien heb je het ook gezien. Heb je mooie foto's kunnen maken? Stuur die naar de omroep toe hier, hè? nieuws@rtvnof.nl. Het keuzemoment, lieve vrienden, twee leuke liedjes die daar alles mee te maken hebben. Vandaag gaat het tussen Dana Winner en de Stand van de Maan. Dus, met een knipoog, hoe goed kun je dat opzoeken. En Major Tom heb ik voor je. Die gaat dan met een raket naar de maan. Dat idee, zeg maar. Ik laat de liedjes even aan je horen. Keuze A, dat is dit liedje van Dana Winder. En dat is de Stand van de Maan. Een prachtig plaatje.

prachtig liedje toch? En ze heeft toch wel gelijk, hè? Is ons leven bepaald door de stand van de maan? Ja, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Want die maan die beïnvloedt alles hier. Het weer, het klimaat, de zeewater, de hoogte ervan en dat soort dingen allemaal. Dus ja, keuze A dus. Dana Winder, prachtig liedje, de stand van de maan. Als je die wil horen, dan is dit jouw kans om daarop te stemmen. Of je gaat voor het hele oude piratenliedje zeggen van Major Tom. En dat is deze dan weer. Los van de grond.

Zou je deze willen horen van André de Grote? Dat zou best kunnen. Dan mag je even bellen of appen naar 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. A is voor Daan de Winner, stand van de baan. Of je gaat voor 2 van André de Grote en los van de grond.

0: TV NOF.
1: 13 minuten over 8 is het inmiddels geworden met z'n allen, lieve vrienden, in Noordoost-Friesland. Met nu op de radio U2 en Parade in the Name of Love. Heb je leuke suggesties trouwens? Ik was het bijna vergeten te zeggen. Mag je me ook gewoon even app opbellen, 0511-44-1202. Als we elkaar dan toch aan de lijn hebben. Keuze A voor Daan de Winner, keuze 2 of B, zeg maar, voor André de Grote. Los van de grond, ik hoor graag van je.

0: NOF.
1: Weet je, ik ben echt een gevoelsmens. Weet je, als ik nomineer, of als ik zing, of als ik praat, of als ik bier drink, of als ik masseer of knuffel, dan ben ik echt een gevoelsmens, weet je wel.
2: Ah, Peter, jongen!

Ditwa, prachtig toch, zin en warmte. En die past natuurlijk helemaal bij de dag van vandaag op deze vrijdag 14 augustus met die temperaturen. Helaas, in 2015, als ik me niet vergis, zijn ze uit elkaar gegaan, want hebben ze leuke liedjes gemaakt. Ze werden destijds wel genoemd in Friese, Nick en Simon. En dat is ook zo, ik heb ze een keer mogen interviewen, die twee en Ditwa. En wat een fantastische kerels, wat een fantastische mensen ook. Die hard hadden voor de muziek en hoe ze dat ook overbrachten in de liedjes allemaal. Krijn Dijkstra dus en Jacob Dijkstra, hoewel ze zijn geen familie, ook al hebben ze dezelfde achternamen, ze komen wel uit hetzelfde dorp Berlicum. Ze zijn nog wel hier en daar met muziek bezig. Dat wel, heb ik me laten vertellen. Maar ja, helaas, die Twa, die is er niet meer. Maar die leuke liedjes, die hebben we nog wel in het systeem. Fantastisch toch, hè? Die Friestalige liedjes. Lekker dichtbij, blijf jezelf, hè? Dat motto een beetje. Zometeen het Streeknijs en het uitgebreide weekend weerbericht.

0: ook wel de Italiaanse Jannes genoemd. Gewanna, zoals dat. Les Miga Negra. Fantastisch plaatje zo. Echt die zomerse vibe krijg je dan helemaal te pakken. 8:58. Zometeen heb ik voor je het streeknijs. Ik heb voor je het uitgebreide weekend weerbericht. En het keuzemoment draait ook nog steeds. Je kan nog steeds kiezen. Heb je gemist? Ik heb 2 leuke liedjes die alles een beetje te maken hebben met de eclipse. En met de zonsverduistering afgelopen woensdag. Daarna winnen. De stand van de maan is keuze A. Dat is dit liedje, zeg maar.
1: Is een cirkel weer rond als je naast me komt staan? Of is ons leven bepaald door de stand van de maan? Zijn mijn angsten gegrond?
0: Mooie stem ook, goede vrouw, mooie vrouw. En goede zangeres, nog steeds, hè? Mooi liedje. Keuze A dus is dat voor Dana Winner. Daar kun je op stemmen nog eventjes. Je hebt nog zo'n 15 minuten, denk ik. Dan gaan we de lijn een beetje sluiten. Dan ga ik alles weer tellen. Of je gaat voor keuze B. Kan ook best van André de Groot. En dat is Major Tom. Los van de grond.

Major Tom dus, keuze P's, dat laat het maar weten. 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. A voor Daan de Winner en B is voor André de Grote, los van de grond.

0: En zometeen na het streeknijs en natuurlijk het uitgebreide weekend weerbericht heb ik dit liedje voor je klaarstaan met Pedro Pedro.
1: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 0415 44 1202. RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Het weer ten slotte: vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, op dit moment is het op de antennes van een streekomroep, op alle antennes zeg maar, verdeeld in de hele prachtige regio Noordoost-Friesland, is het al zo'n 18 graden en in de zon voelt het al veel warmer aan uiteraard. En ben je aan het werk in de zon, goed smeren, want het wordt alleen maar warmer. We gaan op naar de dikke 30 graden vandaag en ga ervan genieten. Heb je nog een dagje extra vrij, dan is dat heerlijk natuurlijk. Ga je strand laken bepakken en zonnecrème inpakken en een bikini of de zwembroek en ga lekker naar het strand. Zoek verkoeling op, heerlijk toch, ga ervan genieten. Morgen de zaterdag 15 augustus, dan wordt het zo'n een stuk koeler, 22 graden. Toch dan wel ruimte voor de zon en als die zon erbij is, dan voelt het zeker wel een stuk warmer aan. Maar ook een beetje ruimte voor regen en dat hebben we echt wel nodig en zeker de boeren om ons heen. Want het is hopje droog. En ook zondag, niet veel verandering, ook zo'n 20 tot 22 graden. Hier en daar een bui, maar ook ruimte voor de zon. En zo blijft het een beetje de aankomende week. Kijken voorzichtig vooruit naar de maandag en de dinsdag en de woensdag. De temperatuur zit een beetje tussen de 20 en de 25 graden. Hier en daar een buitje. Maar ja, dat is lang niet genoeg om alles aan te vullen. Dat duurt nog maanden voor het allemaal weer een beetje op peil is. Maar een buitje is wel even lekker, denk ik.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: 3 minuten over 8:30 op de klok. En beloofd is beloofd, hè? Pedro.

Jan Smit, ik kan hem uit de droom helpen. Als ik later over 14 jaar oud en versleten ben, heb ik dezelfde borst met haar. Nou, dat haar, nee. Tenminste, zo is het bij mij gegaan. Hè. Vroeger had ik haar tot op mijn schouder ongeveer, zeg maar. Een beetje kort geknipt en een beetje lang matje in de nek. Zo was dat in die tijd natuurlijk en tegenwoordig. Nou, ik ben gisteren een beetje geknipt door mijn vrouw, maar er zit niet zoveel meer op. Ze had niet zoveel drukte meer mee, zeg maar. De tondeuze kon er overheen en klaar was het alweer. Een grote bult gras trouwens in de brand in Klooster Tillen. Misschien heb je gezien als je langs gereden bent richting Drachten of Buitenpost of zo. Maar een bedrijf daar in de Westkern in Klooster Tillen is vrijdagochtend brand uitgebroken. Het gaat om een grote bult met gras. En de brandweer en droge ham en Buitenpost zijn te plaatsen om het goed te blussen daar. Dus ik hoop dat het een beetje op tijd lukt. Veel rookontwikkeling, dat wel. Every time.

Nou, ik heb inmiddels de nieuwe koffiezetmachine, zeg maar, het apparaat hier getest. Alle soorten en smaken zitten erop, maar op plaats dan zit je wel een beetje vol van dat spul. Maar heerlijk, heerlijk.

0: En toen ik die bakjes allemaal testte, die koffie, zeg maar, kon ik ook de stem even tellen. Want voor het keuzemoment voor vandaag, vrijdag 14 augustus, kon je kiezen tussen Daan de Winder, Stand van de Maan of André de Grote, Los van de Grond. En dat heeft alles een beetje te maken natuurlijk met de afgelopen woensdag en met de zonsverduistering, met de eclips. Daar heb ik een klein beetje mijn inspiratie weggehaald, zeg maar, voor deze twee liedjes. Er is druk op gestemd, en dank daarvoor natuurlijk, dat je zo meedenkt. Maar dan kan er zoals altijd maar één winnen. En we gaan er ook maar eentje draaien van de twee. Ondanks dat ze alle twee perfecte plaatjes zijn, mooie liedjes, is er maar één die we gaan draaien. Binnen nu en zo 5 seconden.
1: Het keuzemoment.
0: En welke is het geworden? Het prachtige stemgeluid van Dana Winner en de Stand van de Maan. Bedankt voor het keuzemoment, jongens. En bedankt dat jullie allemaal mee wilden stemmen en mee wilden denken. Ook op deze warme vrijdag. De temperatuur loopt al op naar zo'n 20 graden. We gaan zo langzamerhand gaan we er 30 graden vandaag aantikken. Een heerlijke zomerdag als je mij vraagt op deze vrijdag 14 augustus.

0: Je wordt er weer helemaal zen van het stemgeluid van Dana Winner. De Strand van de Maan, wat een plaat, hè? Tot de laatste noot aan toe, fantastisch.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment was dit, en bedankt voor het stemmen natuurlijk. En volgende week vrijdag een nieuw keuzemoment. Heb je er leuke suggesties voor, je weet het, hè? Je mag me altijd even contacten via de mail peter.visser@rtvnof.nl.

0: ook op deze vrijdag 14 augustus is er weer het einde gekomen aan het programma Op naar het Weekend. Hè. Ik laat je zo achter met het nieuws en de reclames natuurlijk. En dan straks na 9 uur is Peter Kraft weer met ontbijtpop. Heeft druk met de croissantjes weer bezig. De oven aan het voorverwarmen en de kaas is weer aan het smelten, zeg maar. Dat gaat helemaal goed komen straks. Ik wens je een hele fijne dag. En natuurlijk geniet van het mooie weer, maar pas wel een beetje op met de zon. Hè. Als je in de schaduw kan duiken, ga je in de schaduw en anders een beetje smeren of een petje op en dat soort dingen. Moet je werken, heel veel sterkte en succes nog vandaag. En ben je toch nog vrij, heb je nog een vrije dag of gewoon een vrije week nog? Zit je nog in je vakantiemodus? Zou best kunnen. Ga er ook van genieten en zoek verkoeling op naar het bos of naar het strand. Wat je maar leuk vindt natuurlijk. Ga er iets leuks mee doen. Fijn weekend, denk goed om jezelf. En een beetje om een ander. Dan komt het helemaal voor de bakker. Volgende week vrijdag ben ik weer van de partij. Zelfde tijd, zelfde zender hier bij RTV NOF. De hele programmering kun je nalezen op die mooie site van ons. rtvnof.nl. En heb je iets gemist? Als je denkt van dan wil ik nog een keer horen. Zou ook best kunnen. Uitzending gemist hebben we ook nog. Dus dan kun je op je eigen tijd, op je eigen tempo kun je alles even naluisteren. En blijf op de hoogte via de socials van ons. Hè. Tot volgende week vrijdag. En dit was hem. Een fijn weekend. En tot dan. Hoi hoi.
1: Peter Visser.
2: Op naar het weekend.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
7: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
6: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
9: Wij onderhouden
10: en verkopen
9: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
8: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: NOF PC.
12: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF PC, daar kun je wat mee.
12: NOFPC.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford en Opel.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
18: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
19: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
18: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
21: Tromeesje maar in beheining.
22: Maar gewoon CA Plus een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
0: Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
24: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Dit is RTV NOF.
9: Mijn ontbijtpop.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Krap.
1: Goedemorgen luisteraars. Ja, zoals u wellicht al verwacht had, luistert u naar RTV Noordoost-Friesland. Maar wat minstens zo aardig is, het is vrijdagochtend 9 uur geweest. En dat betekent dat u een uurtje Ontbijtpop te goed heeft voor u aan de laatste vrijdag van de week gaat beginnen. Zijn lange tocht naar de zo begeerde zaterdag en zondag. Maar voor het zover is krijgt u van ons nog een steuntje onder de riem. En we beginnen daarom met Ricky Nelson. You are the only one. Want dat is wat wij toch allemaal zijn. Hè toch, the

Ricky Nelson, You Are The Only One. Ja, het lijkt een wat onnozele titel, maar als je het filosofisch beschouwt, dan is het mooi, hè? Want zijn wij niet allen The Only One. Ja, dat is mooi. Heel, heel filosofisch liedje dus. Nou, dat brengt ons bij een paar mooie, maar onbekende Britse softpopgroepen. Vaste luisteraars weten dat ik meer van de softpop ben dan van de hardrock, dus ga er maar even voor zitten. Hier is de Britse Farfield Parlor. Voorheen Kaleidoscoop. Nou, als u zich dat niet meer kunt herinneren, dan bent u niet de enige, denk ik. Maar dat geeft niks. Per slot hebt u daar uw wekelijkse ontbijtpop voor. I Always Feel The Same, heet het. En het is Farfield Parlor uit 1970.

uit de VK. Ja, het Verenigd Koninkrijk. Ja, modieus politiek correcte flauwekul. Nou, goed. Wat kan het ons schelen? Fairfield Parlor, dat was een Britse band die kort daarvoor dus nog Kaleidoscoop heette. Kaleidoscoop. Nou, misschien herinnert u zich dan wel die Fairfield Parlor niet, maar wel wat een kaleidoscoop is. Dat weet u natuurlijk wel, hè? Een koker waar je doorheen kunt kijken en aan de andere kant zie je dan allemaal leuke kraaltjes die bewegen als je een eind aan die draai geeft aan de achterkant. En het woord kaleidoscoop, dat komt uit het Grieks en het is een samentrekking van kalos, dat betekent mooi in het Grieks, en scoop, dat betekent kijken. Een dokter kijkt bijvoorbeeld met een endoscoop wat er in je lijf gebeurt. Ja, nou ja, we moeten verder. Die Engelse groep Kaleidoscoop dus, die later Fairfield Parlor ging heten, die maakte in 1967 toch ook niet geringe kalos muziek, hoor. Bijvoorbeeld, Please Excuse My Face.

please excuse my face. Sorry dat ik zo'n rare bek heb. Dat was de Britse kaleidoscoop uit het perfide Albion. Uit 1967. Ja, het perfide Albion is een prachtige benaming voor dat rare eiland aan de overkant van de Noordzee dat wij Engeland zijn gaan noemen. Nou, Albion, dat is een bijna 8000 jaar oude naam voor de Britse eilanden. Kijk, dat is mooi. Albus betekent wit in het Latijn, hè? Bijvoorbeeld, zie albino. En het slaat vermoedelijk, denken geleerden, op de krijtrotsen van Dover. Ja, dat denkt men, hè. Maar perfide, het perfide Albion, perfide is een Frans scheldwoord voor onbetrouwbare lui. En dat werd door de Fransen zo'n 2000 jaar geleden werd het gebruikt, toen de Britten anders over het leven dachten dan de Fransen. Het perfide Albion, het onbetrouwbare Engeland. Nou, in de huidige post-Brexit tijd, waarin de Britten door hun Brexit-leiders domweg klinkklaar en bewust zijn voorgelogen over de gevolgen van de Brexit. Ja, dan wordt dat begrip perfide Albion weer hoogst actueel. In mijn ogen. Nou, we hebben een mooi liedje voor u gevonden. Van een mooie, maar onbekend gebleven Amerikaanse sunshine popgroep. Every Mother's Son heet de band. En de song heet Didn't She Lie? Ze jokte toch niet?

every mother's son. Ja, er zullen dagen voorbij gaan dat u niet aan die vijf keurig geklede mannen denkt. Maar ja, dat zal met Anita Harris niet anders zijn, vermoeden we hier. Ja, een absoluut aantrekkelijke vrouw. En ja, ach god, ja, ze zong ook best aardig. Maar onvergetelijk kun je het nou ook weer niet noemen. Maar juist om haar niet te vergeten, hebben wij toch maar eens even een plaatje van haar uit de kast gehaald. Op YouTube staat een filmpje waarin ze, ja haha, wat moesten we toch lachen, waarin ze een judoka met zwarte band een aantal malen tegen de mat werpt met een Yokonawi of de Koikusawa, weet ik hoe al die dingen heten. Dus ja, dat is lachen, dat snapt u, dat is lachen. Nou. En als je dat dan zo ziet, dan word je natuurlijk toch nieuwsgierig wat ze dan zo al kan zingen. Nou, oordeel zelf. Bijvoorbeeld in 1967, Just Loving You.

Anita Harris. Just Loving You. Ja, u gelooft het of niet. Het was in Engeland en Ierland een werkelijke gigahit. Tom Springfield die bleek het geschreven te hebben. U weet wel, Tom van die Springfields dus. En toen Tom Anita in 1967 had zien optreden in het Britse tv-programma Top of the Pops, toen was hij zo onder de indruk van haar verschijning misschien, ja, dat wil ik afwezen, want ja, het was een lekkere meid om te zien. Nou, hij was dus zo onder de indruk dat hij haar dit nummer aanbood. En het is vele jaren na 1967 is het de best verkopende single geweest in Engeland en Ierland. Ja, hoe is het mogelijk? Ja, dat snappen wij ook niet. Nee. En het record, dat werd pas 40 jaar later verslagen. En dat was door Snow Patrol met Chasing Cars. En dan zou u al raar opkijken als wij dat nu niet zouden laten horen. Nou dan.

Chasing Cars van Snow Patrol. Dat was een Schotse band die uit Dundee kwam. Dundee is een fikse stad hoor. Er zijn 1,5 keer zoveel inwoners als Leeuwarden. Om maar eens een provinciestadje te noemen. En die Snow Patrol die heette oorspronkelijk Polar Bear. Maar ja, een Amerikaanse band die had die naam ook al. En toen moesten ze een andere naam kiezen. En dat werd dan dus naartoe maar Snow Patrol. En om die Amerikanen een beetje te sarren, kreeg de debuut-LP van Snow Patrol die kreeg de titel Songs for Polar Bears. Haha, dat zal ze leren. Ja, met ijsberen trouwens zal binnenkort ook wel afgelopen zijn, nu de ijskappen van Groenland sneller smelten dan hun schaduw. Hier treurig hoor. Running Bear hebben we voor u van Jim Nesbitt uit 1970.

Jim Nesbitt, Running Bear. Nou dacht u misschien, goh, wat een opmerkelijke cover van O Grote Beer van het Cocktail Trio. Dat lied dat gaat over een indiaan. Maar de bak in dit lied hier is dat bear in de titel van het lied van Jim Nesbitt, dat niet geschreven werd als B-E-A-R, maar als B-A-R-E. En dat klinkt hetzelfde, maar het betekent heel wat anders. Dan betekent Running Bear niks anders dan naakt rondlopen. Nou, dat is leuk gevonden, toch? Ja, Dirty Mind is a Joy Forever, zoals de Britten dat toch weer zo puntig kunnen samenvatten. En daarom hebben we van de plank gehaald Billy Joe Spears met What I've Got in Mind.

Billy Joe Spears met What I've Got In Mind. Ja, en dat gezegd hebbende moeten we het toch ook even hebben over de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Een zonsverduistering, hè, al dan niet voor een deel, die krijg je als de maan tussen ons en de zon schuift. En we zitten dan dus in de schaduw van de maan. Nou, is dat zeldzaam? Nee, dat is helemaal niet zeldzaam. Het gebeurt zo'n 3 keer per jaar dat ergens op aarde de schaduw van een stukje maan valt. En in Harde Grijp stelde het woensdagavond al helemaal niets voor. Ongelooflijk hoe niet donker het was. Maar de totale zonsverduistering ergens op aarde, dat komt maar eens per anderhalf jaar voor. En nog bijzonderder, om vanaf één en dezelfde plek, bijvoorbeeld op de markt in Burgum, om een totale zonsverduistering te zien, dat gebeurt maar eens in de 300 à 400 jaar. En nou ja, al was het dan in ons land best fors hier en daar, in Zeeland voor 91% en in Friesland een magere 89% verduistering, maar een totale verduistering van 100%, die is niet te overtreffen zo spectaculair. En dat was het geval even ten noorden van Madrid, en dat was in de laatste 100 jaar nog niet eerder gebeurd.

Lady Sunshine en Mr. Moon. Nou kwamen zonsverduisteringen in de hele menselijke geschiedenis natuurlijk met een zekere regelmaat voor. En toen men nog niet doorhad hoe het zo kwam, toen werden er natuurlijk bovennatuurlijke betekenissen aan toegekend. En zoals eigenlijk bij alles wat je niet begrijpt. Ja, zo zijn wij mensen. En soms werd het gezien als een slecht voorteken voor de koning. En, heel slim, dan werd heel snel een plaatsvervangende koning even aangewezen, zodat dan de echte koning niets zou overkomen. Maar zo'n 2500 jaar geleden begon men toch meer te zien als een natuurverschijnsel en niet een enge boodschap van de goden. De oude Grieken, die waren de eerste die doorhadden dat het de maan was die af en toe tussen de zon en de aarde doorschoof. En die zagen dat er na grofweg 18 jaar elke keer eenzelfde patroon van verduisteringen was. Ja, de enige was dat de plaats waar dat gebeurde telkens wat opschoof. Maar ja, een kniezoor die daarop let.

Cliff Richard. Magic is the Moonlight. De maan speelt in de popmuziek een stevige rol en meestal is het een romantische rol. Ja, nou ja, dat mag zo wezen. Maar dan moeten we het toch ook even hebben over het mannetje in de maan. Want omdat je met wat goede wil, ja, kun je in die ronde schijf wel een gezicht zien, toch? Maar dat wordt in sommige andere culturen helemaal niet gezien. Nee, in China en Japan zien ze er absoluut een konijn in. Maar wat überhaupt grappig is, het menselijk brein is zeer gevoelig voor het zien van gezichten in onduidelijke patronen. Bij het ontwerpen van auto's wordt daar bewust mee omgegaan. En het mooie is dat als je bijvoorbeeld naar de voorkant van een BMW kijkt, dat dan dezelfde hersendelen actief worden als wanneer je naar een mensengezicht kijkt. Daar zit dus opzet achter. Maar dat zal u niet verbazen, toch? Nee, alleen bij de Dacia is dat niet zo.

The Man in the Moon van de Browns. Ja, het is interessant dat de naam maandag in veel Europese talen te maken heeft inderdaad met de maan. In het Oud-Grieks heette het ook al de dag van de maan en in het Latijn ook. En men neemt aan dat de dagen van de week genoemd zijn naar zeven hemellichamen die oude lui van toen belangrijk vonden. En zo werden dus de weekdagen genoemd naar de zon, de maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en tot slot Saturnus voor de zaterdag. Ja. Kijk, Guter Mond, Du Geist so Stille, dat was een lied dat 200 jaar geleden geschreven werd. En toen, 100 jaar later, na de komst van de grammofoon, dus ook de grammofoonplaat, toen die er waren, toen kon het worden opgenomen. Nou, dat was in 1933 en daarna verschenen natuurlijk allerlei versies. En een van die versies die kwam in 1961 van onze Salvera's, het suikerzoete Lieve Maan. MUZIEK.

de Salvera's. Twee zusjes. Op de melodie van een 200 jaar oud lied, Guter Mond, du gehst so stille. Van de week sprak ik een paar aardige mensen die desalniettemin nog nooit van de Salvera's gehoord hadden. Ja, en Selma en Vera, de Salvera's, hoe verzin je het? Terwijl Selma eigenlijk Gertrude heette en Vera heette van zichzelf Mieke. Maar goed, Lieve Maan uit 1961, hè, op de melodie van Guter Mond, du gehst so stille. Maar 10 jaar later wist Louis Neefs het nog eens dunnetjes over te doen met Ach Margrietje. Ach, nou weten we het weer. Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien.

Fat Domino. De man die zijn piano als drumstel gebruikte met Blue Monday. Ja, en dat brengt ons natuurlijk bij aanstaande maandag als de scholen weer beginnen. Hoe treurig, zou je denken. Maar het schijnt mee te vallen. Veel kinderen hebben weliswaar weinig zin om er weer aan te beginnen. En het contrast met 6 weken feestvieren is ook wel erg groot. Maar de tegenzin ebt binnen een week of twee weg, omdat je sociale leven daar ook wel weer zo'n voordelen heeft. Hè? Bijvoorbeeld de hele dag op je telefoon zitten.

Good morning, little schoolgirl. Duurt dus nog een week of twee, maar ja, dan vinden de meeste kinderen de school wel weer leuk. Het mooie van het woord school trouwens is dat, dan gaan we weer ook weer uit het Grieks komt, maar dat het daar vrije tijd betekende. Ja, maar dat kwam omdat toen, 2500 jaar geleden, naar school gaan alleen was weggelegd voor de rijken. En dat deed je dan in je vrije tijd, maar ja, die had je als oligarch toch voldoende.

0: En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze 609e aflevering van Ontbijtpop. U kunt terugluisteren via de site van RTV NOF. Klik dan op uitzending gemist of anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook de playlist vindt. Dus gedag allen en graag tot volgende week vrijdagochtend voor weer een mooi uurtje Ontbijtpop.
1: Check.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Walterswaard.
7: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel in Den Boort.
11: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Alles voor in en bij het zwembad.
10: Max Voordeel in dat bad.
12: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
12: Schitterend.
14: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
21: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en bezoek zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh?
6: Ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot...
6: 'Sochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
2: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
16: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Bakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
20: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Alve Oeren.
22: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
24: De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
26: De Friese Motorfiets!
25: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
27: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
28: Let hem gaan, Friesen, Friesen, let hem gaan.
29: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
30: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
29: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
30: tdnoord.nl.
27: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
25: Wij hebben haal- en brengservice.
29: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
30: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: NOF PC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
5: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
14: Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
16: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
2: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
20: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
24: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
25: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
26: WOQS.nl.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
28: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
26: WOQS.nl.
29: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
30: Ja, echt maatwerk.
31: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
32: SGmaatwerk.nl.
33: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
34: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
32: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
31: Keukens en kasten op maat.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag hebben we nog te maken met een hoger drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag.
0: Het loert van de stad. RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
13: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort voor een noffelijke relaxhotel.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een ongeluk met 4 auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
18: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
2: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: SGmaatwerk.nl. Het westige is
20: keukens en kasten op maat.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
26: Oh, 11:30.
27: Hocus pocus. Time for focus.
28: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
29: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
30: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
31: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
30: Schitterend!
32: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
30: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
29: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
33: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
34: Tromeesje maar in beheining.
35: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
33: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
36: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
37: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er twee mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Villextouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
16: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in dat bad.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
18: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Villextouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
20: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
21: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
22: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
23: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
24: Ja, echt maatwerk!
25: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
26: SGmaatwerk.nl.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
26: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
25: Keukens en kasten op maat.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: De pannenkoektrein!
32: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
33: Bakken? Zullen we even op een stoel?
34: Baasma zitcomfort voor een noffelijke relaxhoutij.
33: Baasmazitcomfort.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
2: Informerend en actueel.
0: RTV NOF.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
5: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
8: Wij onderhouden
9: en verkopen
8: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
7: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
8: en Opel.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
13: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Villextouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
22: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: TD Noord verkeert het ek nog voorage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord, Utjeste Nightcherk.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Half 12.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
8: Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
13: Een telefoon met knalsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
14: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stooijong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
25: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
26: De pannenkoektrein!
27: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
26: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: Dit is RTV NOF.
28: My No, get it on air.

0: mooie plaat te beginnen. Je hoorde ECDC voorbij komen. En het nummer wat ik voor je draaide heette You Shut Me All Night Long. Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Leuk dat je erbij bent. Dit is het radioprogramma Gerrit-Ton hier. En iedere vrijdagmiddag dan ben ik altijd tussen 4 en 5 uur op deze radiozender RTV NOF. En ook deze vrijdagmiddag gaan we natuurlijk weer hele leuke en natuurlijk gezellige muziek draaien. We hebben ook weer onze vaste items zoals de rock'n'roll plaat. Dan hebben we nog de zomerhit, de plaat van Vinyl, de vloekakker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je weer even meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En natuurlijk ga ik nog even een plaatje draaien die op dit moment nog niet in de tipraden staat, maar wel een plaatje die eraan komt. En dat is namelijk de nieuwe van Eva Max. Zij heeft dus een nieuwe single uitgebracht. Haar nieuwe release die heet Higher Than The Stars.
1: RTV NOF.

geleden zeg. Ik had deze plaat volgens mij nog nooit in mijn radioprogramma gedraaid. Tot ik hem vanmiddag tegenkwam. Jordan Eternal samen met B.B. Winers. En I Wanna Be The Lonely One. En dat was goed voor 17 weken in de Nederlandse top 40. En de hoogste piekpositie was een derde plaats. Ja, toch een aardig hitje hoor voor de drie dames die uit Groot-Brittannië wegkwamen. En het waren ook tenslotte nog drie zusjes van elkaar. Dus met andere woorden, een hele family.

Hij was een klein jongetje van 12 jaar en toen nam hij zijn eerste plaatje al op onder de naam van Giel Ottink. Wij kennen hem in ieder geval beter dan de naam Thomas Berger. En hij is nu zo'n 36 jaar. En dat betekent dus dat hij zo'n 24 jaar in het vak zit. Dus volgend jaar is het dus een jubileumjaar voor Thomas Berger. En misschien gaat hij dan wel een nieuw album uitbrengen. Wie weet wat er allemaal staat te gebeuren voor Thomas Berger. Maar in ieder geval, wij draaiden zijn laatste plaatje. En dat nummer dat heet Als je de keuze had.

0: Die werd dan ook nog wel genoemd in die tijd. Elvis de Pelvis, jawel. Ja, dat kwam door zijn heupbewegingen toen. En dan kreeg hij meteen al een scheldwoord van Elvis de Pelvis, oftewel Elvis de Onderbuik toen in die tijd. En aanstaande zondag is het 49 jaar geleden dat Elvis is overleden op 42-jarige leeftijd. Ik draaide het plaatje Wear My Ring Around Your Neck. Maar we gaan door naar het jaar 2003, want we gaan even een hele leuke zomerse plaat draaien. Hij komt namelijk van Underdog Project samen met The Sun Club. Zij hadden een hele grote hit en die plaat die stond heel lang op nummer 1 van de Nederlandse top 40. En die single die heet Summer Jam en dat is bij mij vandaag
1: de zomerhit.
2: Get on the floor, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: plaat van Vinyl. Jorden is hier op RTV NOF. En dit was de man die op 8 juli van het jaar 2023 zijn laatste concert gaf. Dat was in Stockholm. Ik heb het natuurlijk over Elton John, de man met heel veel brillen. En ook zonnebrillen heb ik hem wel ooit eens een keer laten vertellen. En dit was het dan in het jaar 1972. Het nummer wat ik voor je draaide heette Crocodile Rock.
1: En de vloekraker van deze week.
0: Ja, en op deze vrijdagmiddag gaan we natuurlijk zeker weer even zo'n lekkere

Wat een heerlijk nummer is dit, zeg. Vorige week binnengekomen in de Nederlandse top 40. Het nummer van Ella Langley en Tucson, Texas. Straks na de klok van 5 uur, Kees Bakker op de radio. En ik spreek je graag volgende week weer tussen 4 en 5 uur in een nieuwe Gerrit On Air. Fijn weekend!

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: pakken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Waterswaard.
12: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een sto, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets.
21: Zoekt u een nieuwe motor
2: Of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

Ik zei een goeie met je. Het is weer het begin. Van een oerke. Scherp op de media. Op RTV NOM natuurlijk. Eerst plaat hier van een flock of seagulls. I race so far away. Uit 1982 natuurlijk. De bandje kwam uit Liverpool en treedt nog steeds op. Ze zijn ooit begonnen in 1979. Het is een Britse new wave band. Oké. We kunnen even de 90 Classic draaien, maar die suk even net. Oh ja, ik hem al. Dat is Not by City Limits van Tina Turner. Ja, in de jaren 60 gaat ze ook niet maken. Maar dit is maken natuurlijk. Ik wil hier een hartje letten. Ik zeg ze een hele goede medie. Ja, een heel speciale uitvoering in het, ja. Ach ja, wat ken op deze vredemoon. Vredemiddag. Ik ben over een weekend daar.

0: Ja, het Boys City Limits. Ja, de 1990 versie halen we even uit hier op RTV. En we hebben een scherp op de midden, daar had ik hem naar toe. En hoe ben je meeste week, hè? Ja, maar hoe leeft, Ja, ik had wel leeft. Ik heb wel een leuke week. Ja, ik maak net klaar natuurlijk.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit, jongen.
1: Is toch Joert wat naar je muziek bij?
0: Ja, Gerrit is, ik ben van de partij. Ja, echt wel. Die had ik even zin. Ja, ik ga je wat naar je muziek in mijn naam natuurlijk. En dat ook al een week weer. Vier nieuwe plaatjes. Alex Warner en Rescue. En Madonna, ja, die doet dat met Kylie Minogue. En Love Sensation. En Rutger Barneveld, die had weer iets maar zomer, zon en strand. Ja, die had er maar. En natuurlijk Teddy Swims, zit er ook weer stijl. En Love Won't Let Me Lose, natuurlijk. En we beginnen maar Alex Warner en The Rescue. En dat is nog steeds de...
2: Kees Hittip.
3: Cover my tracks, I can't bear.

0: TV NOF.
1: Van 4 vond ijs, scherp op.

0: In de hoeken.
1: Daar is het oorstaan normaal. Het is steeds quo. En de verske Mean Girl. Helemaal. En die man trainen nog steeds op, hè?
2: Jongen. Dan ben je al dik in de zondag en dan kun je lekker genieten van een pensioen. En dan gewoon nog steeds, dat is gewoon, ja, dat haal je in je. Dat is, kijk eens maar, radiomaatje, dat haal je gewoon in je. Het volgende plaatje is van Sinead O'Connor en Hit Troy. Dat is een zo'n mooie plaat. Het komt uit 1981 weer een eerste sing-songwriter natuurlijk. En helaas is overleden 26 juli 2023. Dat is zo mooi. Even genieten. Even achter de oor zetten. Even de eigen ticht.

0: soms hou je van die platen. Oh, dat is zo geweldig. Dan zit je in een bepaalde sfeer, ja. Ik kan het net opschreeuwen. Maar het is toch een heel lekker gevoel natuurlijk. En vooral om zo'n plaat als deze van Sinead O'Connor natuurlijk. En je bent eigenlijk de achtergroef van die zangeres helemaal. Hè, wat ze al je beleefd had. We komen maar even een hit in draaien. Dit is van Madonna en Kylie Minogue. En het heet Love Sensation.
1: Kees, hit tip.
0: Ja, die gaat echt maar terug, hè, die twee. En vooral die Madonna, hè. Op eerst komt ze verstaan.

Ja, die stem die past wel bij hoor, hè, van Madonna en Kylie. Love Sensation. Dat volgens mij wordt er wel een hele dikke hit. Ja, tuurlijk. En we draaien weer regelmatig op RTV. En we hebben natuurlijk de Street Shooter. Van de weekend werd een beroerd bericht. Een Amerikaanse acteur, Ben Johnson, 84, is overleden. Hij wie bekend door de Dukes of Hazzard. En die hij wie altijd in de garage weer bezig natuurlijk. Ik zit even in mijn archief te zien. En ja, ik kwam de tune voorbij. Nou, dan draaien we die hier even op RTV. En we hebben...

0: crazy. Georgie. Ja, het komt in 1923 een lekkere gouden ouwe hier op een radio natuurlijk. Het is de hele tijd voor de Vriestalige Plaat. En de Vriestalige Plaat gaat over de zimmer. En die jong Ljocht, die zoekt het.
1: De Vriestalige Plaat.

dat mag niet, hè? En mag dat dan zien? Ze wil nog maar steeds meer. Dan mag maar echt klappen. Voor de strenger rennen. En vooruit zien. En vooruit zien. Nee, wat zelf hoor. En dan mag je met fluitje. Ah, jongen. Nee, oké, we gaan even de Rock Ballad draaien. En de Rock Ballad is een hele mooie. Dat vind ik een heel mooie. Van de Honey Drippers. En dat God or a Sea of Love. Is nu als in 84 werd. Dat weet ik nog wel. Dat weer een dikke hit. Toen luister ik nog naar Radio Monique. Ja, Radio Monique weer een dat weer een zeezender. Ja, dat weer een zeezender. De Ross Revenge. Daar had ik ook nog wel eens. Maar we gaan even lekker genieten van deze plaat. Zie je hier op RTV NOM, de streeksluiter.

De zee van de liefde. De Honey Drippers en See Your Love uit 1984. Volgens mij wil ik nog een Monique Satelliet schrijven. Ja, dat zien we dan. We gaan nog even weer een hit-tip draaien. En die hit-tip is van Teddy Swims en Love Won't Let Me Lose. Onder het motto van oh nee, moet eerst even, ja, deze man wil eerst even draaien. En dan komt dan dat Veske komt er dan wel even om, ja.

Nelly Furtado. She is right. 2000 is zon alweer. Oh. En dan draaien we ook nog een nummer 1 uit 2019. Tones and I en Dance Monkey. Ja, dat was een hele bijzondere clip weer natuurlijk. En die vooral kwam uit Australië. Dat waren streetzangers. En ze hebben ze ontdekt natuurlijk. Ik wens je een heel goed weekend. En morgen ben je luisteren, hè? Naar de laatste mooi voort. Maar de laatste mooi voort. Ja, vorige week ik die. Dat was geweldig. En mijn wieger van Brommerke. Nou, tot na een week. Dan ben ik er weer tussen 5 en 6 uur hier natuurlijk. Scherp op de midi. RTV NOF, de streekstuurder.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Peppe. Mike, ik ben Beb op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
24: De Friese Motorfiets!
23: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
25: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
22: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
23: Wij hebben haal- en brengservice.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. De matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden en in het zuidoosten 30 graden.
0: Het loert van stad, waard en worden. RTV NOF.

0: here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: pakken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Dit is RTV NOF.
8: My No Country Ranch.

Nou, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek bij, met Harry Ettema. En we hebben deze keer het eerste uur een special van Lynn Anderson. En Lynn René Anderson is geboren op 26 september 1947 en overleden op 30 juli 2015. En Lynn was een Amerikaanse countryzangeres en televisiepersoonlijkheid. Haar crossoverhit Rose Garden was een nummer 1 hit internationaal. En ze bracht ook nog 5 nummer 1 hits en 18 top 10 singles in de kaart. We gaan naar Right, Right, Right.

Ja, Lynn Anderson wordt beschouwd als een van de belangrijkste artiesten van de countrymuziek. En geboren in Grand Forks, Noord-Dakota, Amerika, werd ze in Californië opgevoed door haar moeder, Liz Anderson, die ook countrymuziekartiest was. En dochter Lynn tekende een platencontract in 66 nadat ze werd gehoord zingen samen met haar moeder bij een industriële functie. We gaan naar, even kijken, No Another Time.

In 1967 had ze haar eerste top 10 hit met de single If I Kiss You, Will You Go Away. En kort daarna sloot Anderson zich aan bij de cast van het Lawrence Walk Show, waar ze wekelijks countrymuziek uitvoeren voor een nationaal publiek. We gaan naar Our House Is Not a Home. Ja, daar gaan we naartoe.

In 1970 tekende Anderson een contract waar ze werd geproduceerd door haar eerste echtgenoot, Glenn Sutton. En ze had haar grootste commerciële succes met Rose Garden. Een nummer bereikte posities op de Billboard Country Pop of vaste hedendaagse hitlijsten. En nummer 1 positie. Ja. Ook, ook in andere landen kwam ze

Gedurende het decennium had Anderson ook nummer 1 hits met You're My Man, How Can I Unlove You, Keep Me In Mind en What A Man My Man Is. En ze werd ook een televisiepersoonlijkheid met optredens in The Tonight Show, specials met Bob Hope en Dean Martin en haar eigen primetime special. We gaan naar Rose Garden.

Ja, Lynn René Anderson werd geboren in Grand Forks, Noord-Dakota, op 26 september 1947. En haar ouders waren Casey en Liz Anderson. Haar grootouders waren Scandinavische emigranten die een zadelclub in Noord-Dakota oprichten. En volgens Anderson kon ze paardrijden voordat ze kon lopen. Terwijl ze nog een jong kind was, verhuisde het gezin naar een onderverdeling in Fair Oaks, Californië. We gaan naar Liz toe, a country song.

In 1967 kwam Andersons carrière verder in de stroomversnelling, toen ze werd gecast op de Laurens Welk Show. Welks zoon, Larry Welk, ontdekte de schoonheid van Liz Anderson en werd daardoor dus aangetrokken. En Larry's interesse trok Laurens Welk om auditie te doen, uiteindelijk haar te casten. We gaan naar Top of the World.

Liz zei, ik werd gezien als een kind uit Californië en in de weekshow. Geen echte country-artiest, verklaren ze. En ze kozen ervoor om meer traditionele materiaal op te nemen. Dat zou helpen associëren met de countrymuziek van Nashville. En onder deze nummers was een cover van Osborne Brothers, Rock It Up. We gaan naar What A Man My Mind Is.

Ja, ze bleef haar muziek door nummers van verschillende stijlen op te nemen. In 1972 nam Anderson Johnny Rae's pophit Cry op, die een top 5 country hit werd voor Anderson. En ze bereikte ook de top 5 met versie van Loggins & Machina's Listen naar een country song. En You Shout's Fool Me. En ze coverde vervolgens de Carpenters Top of the World na het horen op het album uit 1972. We gaan You Can't Lose What You Never Had.

Anderson verhuisde met haar tweede man naar Louisiana en voerde een gezin op. Met uitzondering van een album van re-opnames nam ze bijna 3 jaar niet op. In 1982 scheidde Anderson en Harold Stream. Ze keerden hetzelfde jaar terug naar Nashville en begon samen te werken met voormalig Bunny Garner. En in 1983 hielp Garner haar bij het veiligstellen van een nieuw platencontract. We gaan even kijken, we gaan naar Rodeo Cowboy.

In 1983 bracht ze haar 29e studioalbum uit. En dat heette Back. Schrijvers Maria A. Buffak en Robert K. Oerman noemden de muziek van het album emotioneel en gekneusd. En dat is wat ik op dat moment voelde, herinnerde Anderson zich van de materiaalkeuze van het album. We gaan naar even kijken. Sweet Talking Man. Nee. Ja, Sweet Talking Man gaan we naartoe.

In 1988 werd de cover van The Drifters Under the Boardwalk haar hoogste single in 5 jaar. Met een piek op nummer 24 en haar 30ste studioalbum What She Does Best werd uitgegeven in 88. En het titelnummer van de plaat werd ook als single voortgebracht en werd in 88 een kleine hit. En de derde en laatste single van het album How Many Hearts was Anderson's laatste hit. Verschijning in haar carrière. We gaan naar Rising About It All.

In 1982 bracht ze het studioalbum Cowboy Sweetheart uit. En het project was western thema en omvatte samenwerking met Emmylou Harris en Marty Stewart. Anderson heeft nooit beter of meer verleidelijk geklonken dan in deze collectie gebouwd rond een western, merkte de staf schrijvers op. We gaan naar Isn't It Always Love?

In juni 2005 werd Andersons 34e studioalbum, The Lucas Assassins, uitgegeven. Het album was een verzameling van Andersons voormalige hits opgenomen in een bluegrass-stijl. En de tracklisting bevatte hits zoals Rose Garden, You're My Man en Rocky Top. Even kijken, ondanks de kritische reactie werd de Bluegrass Sessions genomineerd door Grammy Award en voor Best Bluegrass Album. We gaan naar You Can Lose What You Never Had.

In 2006 bracht ze haar 35e studioalbum Gal Girl uit. Het album was een verzameling westerse nummers die met haar moeder zijn geschreven of meegeschreven. En het project werd uitgebracht op het label van haar moeder. Een soortgelijk project werd uitgegeven in 2010 met de titel Gal Girl 2 op hetzelfde label. En volgens Anderson waren haar redenen voor het uitbrengen van beide westerse albums om het genre op een verfijnde manier te presenteren voor mensen die de muziek niet kenden. We gaan naar What I Learned From Loving You.

In juni 2015 bracht Anderson haar laatste studioalbum Bridges uit. Het album was een verzameling gospelmateriaal met samenwerking met de Martins en de Okeritz Boys. En volgens een interview met Anderson uit 2015 was het haar eerste album in 10 jaar dat ze besloot te promoten. Het was ook Andersons eerste gospelcollectie. En ja, we gaan naar Kraai.

we kunnen de volgende platen niet achteraan draaien, want dat past niet. Die duurt langer dan de tijd die we nu nog hebben. Dus we gaan even een stukje instrumentaal doen. En dan gaan we het tweede uur nog verder even.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet boorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
16: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: Dit is RTV NOF.
18: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek. En we waren bezig met een special van Lynn Anderson. We hadden nog één nummer te goed. Naast haar muziekcarrière was Anderson ook een fanatieke ruiter en professioneel paardenracer. Terwijl ze paardensport credits had voordat ze haar eerste opnamecontract ondertekende. In de loop van haar leven had Anderson 16 nationale kampioenschappen, 8 wereldkampioenschappen en enkele beroemdheidskampioenschappen gewonnen. We gaan als laatste nummer van haar draaien, Full Moon in Baghdad.

Ja, dat was de special van Lynn Anderson van deze week. En ja, volgende week hebben we een nieuwe special. En ik weet zo niet welke dat is. Maar dat zoek ik thuis wel uit. Volgens mij is dat ook al klaar, maar goed. We gaan nu de rest van de tijd even bezighouden met geen Engelse country. Wat we nu gaan draaien is, beginnen met een IJslands nummer. Galway Girl is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Steve Earle en opgenomen met de Ierse muzikante Sharon Shannon. En dat stond op Earls album Transcendental Blues uit 2000. Nou, het wordt in dit geval uitgevoerd door Ravnar uit IJsland. Alleen, ja, ik waag me niet aan de titel. Nou, zou het mooi zijn...

Crying Time is een nummer uit 1964 en geschreven en oorspronkelijk opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Buck Owens. Het werd succesvoller in de versie opgenomen door de Amerikaanse zanger, songwriter en pianist Ray Charles, die in 1967 twee Grammy Awards won. We gaan naar Karel Gott en Nada Urbankova met Yes, Sjem na Sveta Red.

En Devil Woman is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Marty Robbins. En dat werd uitgebracht in juni 1962 als de eerste single en titelnummer van het album Devil Woman. Maar het werd ook opgenomen in het Chinees door de Singapoerse vrouwelijke artieste Chong Xie Fang.

We zijn erachter. No One Needs to Know. Dat is het origineel van Shania Twain van dit nummer. En we gaan naar All You Ever Do Is Bring Me Down. Een nummer geschreven door Roll Marlow en Al Anderson. En opgenomen door de Amerikaanse countrygroep The Mavericks met accordeonist Flaco Jimenez. Het werd in januari 1996 uitgebracht als de tweede single van het album Music for All Occasions uit 1995. We gaan hem in de Groningse uitvoering doen met Tequila Best Fort.

Ja, we gaan naar Duitsland, naar Truckstop. En de enige van de originele bezetting die er over is van Truckstop is de drummer. We gaan naar Wenn es Nacht wird in Old Tucson.

Ouriska Paranja is een Russisch volksnummer dat behoort tot het genre van ronde dansnummers uit de Zuid-Russische folklore traditie. En in de 93 voerde Russische groep Kukarusa Ouriska Paranja in een countrystijl uit op het American Folk Music Festival in Nashville.

For a Reason I've Forgotten is geschreven door Jamie O'Hara. En dat staat op zijn album Rise Above It, uitgebracht op 15 februari 1994. Maar het is als eerste uitgebracht door Trista Yearwood in 92. En in 2005 bracht Steinar Engelbrektsson het de Noorse tekst. Nee, zeg ik even. Die bracht het. En de Noorse tekst was geschreven door Roger Haugen. Pa Grun F. Bagateller.

Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose is een nummer geschreven door Kostas en Waylon Patton en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Dwight Yoakam. Het werd in september 1990 uitgebracht als de eerste single van zijn album If There Was A Way. We gaan hem horen in de uitvoering van Coyote Country Music en dan is het En La Barra.

Poncho & Lefty is een nummer geschreven door de Amerikaanse countryzanger en songwriter Thomas Van Zandt. Het is misschien wel zijn bekendste nummer. Van Zandt nam zijn originele versie van het nummer op voor zijn album The Late Great Thomas Van Zandt in 1972. We gaan nu de uitvoering horen van Zanne, Belgische zangeres. Rijssel Roosendaal heet het dan.

Mississippi is de nummer van de Nederlandse country popband Pussycat. En het is geschreven door Werner Teunissen. En Mississippi was de eerste nummer 1 hit van de groep in hun thuisland. En tevens hun enige nummer 1 hit in de meeste landen wereldwijd. We gaan hem horen in de Duitse uitvoering van Pussycat. En we gaan ook gelijk afsluiten. Dus zou zeggen tot volgende week.

0: in hier.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het nieuws.
9: VNOF.
11: It's the Elvis Experience by Jaap en Harry.
12: I'm a U.S. male, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine, I'm gonna lay one on you, man. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: Ja, die American U.S. mail. Je moest natuurlijk niet grappen maken met Elvis. Hè? Dan ging het helemaal mis natuurlijk. Hè? Zo gaat het natuurlijk. En dat is natuurlijk ook bij de Elvis Experience het geval. Het is een hele, hele bijzondere uitzending, deze Elvis Experience.
2: Oh ja.
1: En niet alleen omdat Harry er is, want hij is er altijd. Ja, dat is gelukkig maar ook trouwens. Want anders gaat het niet goed natuurlijk. Hè? Nee. Maar ook Jan is er weer. Jan de Vries. Ja, zeker uit Burgum.
3: Ja.
1: Kunt hem niet tegenhouden, Harry. Hè? Ik zo graag.
3: Nee, ik sta gewoon op de deur te kloppen.
1: Op de deur te kloppen, jongen. Het is gewoon, ja, ik denk, ik laat hem toch maar weer binnen, Harry, hoor. Hè?
2: Ja.
1: Is dat goed?
2: Ja,
1: dat
2: zeker.
1: Goed? Ja, dat is goed. Want het is een hele bijzondere uitzending, Jan. Hè? Want het is de allerlaatste Elvis Experience.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Houden jullie op? Wel nee! We krijgen gewoon een nieuwe naam.
3: Ja! Ja.
1: En die nieuwe naam is gekoppeld aan de enige echte Elvis Presley fanclub uit Nederland. Althans, de oudst bekende Elvis fanclub uit Nederland. En dat is natuurlijk It's Elvis Time. En aan de telefoon hebben we onze voorzitter Erik van Rooij. Erik, goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
1: Ja, dat is toch wat. Hè? Je hebt je eigen radiostation te pakken, Erik, zomaar even.
4: Ja,
1: hè?
4: Nou, ik vind het een heel grote eer. Ik weet eigenlijk nog steeds niet of ik jullie nou moet feliciteren of dat ik mezelf moet feliciteren als fanclub hiermee.
1: Ja, nou ja, dat maakt niet uit.
4: Ik denk toch wat laatst eigenlijk.
1: Ja, toch wel, hè? Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Want ja, het gebeurt niet elke week, hè, dat je zomaar een radioprogramma in je schoot geworpen krijgt natuurlijk, hè?
4: Dit is gewoon echt superleuk. Ja, ik bedoel, volgend jaar bestaat de fanclub 65 jaar, dus
1: precies.
4: Ja, dat is toch wel heel apart als we ook zoiets hebben, dat we gewoon eigenlijk een eigen radio uitzending hebben. Wel echt geweldig.
1: Ja, nou ja, het betekent niet zo heel veel, hoor, trouwens, moet ik er gelijk even bij zetten, om het maar een beetje te temperen, hè, dat de verwachtingen zijn natuurlijk hoog, hè, dat snap ik wel, maar
3: ja, zeker.
1: We houden ons eigen stijl natuurlijk wel een beetje, hè.
4: Juist, kijk, dat ook.
3: Alles blijft gelijk. Alles blijft gewoon gelijk.
1: Nou, bijna.
4: Precies. Dat het lekker doorgaat zoals jullie al de hele tijd bezig zijn, dan komt het vanzelf goed.
1: Ja, nou, het blijft niet helemaal gelijk natuurlijk, want we gaan natuurlijk ons wel iets meer richten ook op het blad van It's Elvis Time, hè, wat er allemaal in staat. We gaan allerlei artikelen die erin staan, die gaan we eens een keer bespreken. Misschien met de mensen die het geschreven hebben en dergelijke. Dus misschien wel leuk om daar nog iets over te doen. Hè? We hebben nieuwe rubrieken hebben we erbij. We hebben bijvoorbeeld het cadeautje van. Ja, want er zijn fans die geven regelmatig iets weg aan andere fans. Nou, dat kan allemaal via ons programma. Hè? Dus als je nog iets weg te geven hebt, luisteraar, dan kun je dat gewoon doen. Wordt je naam genoemd en dan een andere fan wordt gewoon blij gemaakt met een cadeautje van jou. Nou, is toch leuk, hè?
3: Ja, zeker.
4: Ja, dat,
1: zolang
4: dat
1: we zelf die cadeautjes maar niet hoeven weg te geven natuurlijk, hè? Ja.
3: Nee, maar als je het cadeautje geeft aan Jaap, dan kom je dan eerder aan de beurt? Of,
1: ja,
3: of?
1: Zeker. Ja, dan kom je er elke keer
3: aan. Oh, okay.
1: Nee, is natuurlijk niet de bedoeling. Hè. Zonder gekheid, want dat is een beetje in de spirit of Elvis. Hè. Ja, die gaf ook heel veel dingen weg natuurlijk, hè? Ja, we gaan geen Cadillacs weggeven, hoor, trouwens.
2: Dat hoopte ik.
1: Ja, dat hoop jij, hè? Ja. Maar je hebt toch een hele grote auto, Harry?
2: Nee.
1: Nee, dat is inderdaad waar.
2: Nee, ik heb niet een grote auto. Maar hij is maar groot genoeg, hoor.
1: Ja, dat is ook zo, inderdaad. Ja, we hebben ook Gerrits Trivia. Gerrit die maakt, Gerrit de Jonge natuurlijk heb ik het over. Die maakte voorheen prachtig mooie columns over de filmjaren. Ja, dat doet hij nu voor Fred van Veen. Het andere prachtige Elvis-programma, wat elke zaterdagavond is. En, maar Gerrit heeft gezegd van, voor de It's Elvis Time Radio maak ik graag Trivia columns. Heel bijzonder natuurlijk, leuk. Hè? Ja. Die hebben we dus ook weer. Nou, de tip van Ton hebben we natuurlijk, maar die hadden we al. Harry's keuze blijft gelukkig ook bestaan, want anders dan gaat Harry hier niet meer draaien natuurlijk. Hè?
4: Nee,
1: dat snap je ook wel.
4: Nee, dan loopt hij
1: dus,
4: weg.
1: Ja, dan loopt hij weg. Dus ja, je moet hem een beetje te vriend houden, Erik. Hoor. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. En we hebben natuurlijk de movie song en de bootleg track en het Elvis nieuws. We hebben echt van alles en dat gaan we natuurlijk niet elke keer doen. Ja, want we hebben maar een uurtje, hè?
4: Ja, precies.
1: Ja, want dat blijft natuurlijk wel zo, inderdaad. Ja. Ja, het is niet anders. Een uur is zo om, Erik. Ja, zeker als Harry aan het woord komt, dan blijft er geen tijd over natuurlijk. Hè? Toch, Harry?
2: Ik dacht dat andersom was.
1: Maar. Ja, dat dacht ik ook. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Nou, het is in ieder geval zo dat vanaf de volgende keer we ook een nieuw jinglepakket hebben. Want dat hebben we nu eigenlijk al. En dat ging een beetje mis met het downloaden, geloof ik. Dus vandaar dat je nog de oude jingles hoort. Het is even niet anders. Maar dat maakt ook wel weer mooi. Want dan hoeven we deze niet mee te tellen als de allereerste officiële, zeg maar. Dat doen we dan vanaf de volgende keer. En aan het einde van de uitzending bel ik je nog even, Erik, om te vragen of je echt nog steeds zo blij bent of dat we het misschien toch maar over moeten laten gaan.
4: Nou, weet je, als je blijft doen wat je gedaan hebt, hoef je daar geen zorgen over te maken. Dat,
1: nou, gelukkig, dan komt dat inderdaad goed. Nou, Erik, ik bel je straks weer. Dan praten we ook nog even over wat andere dingen. Want er zijn toch ook weer wat leuke nieuwtjes te melden. Nou ja, en dat is toch altijd.
4: Ja? En ook twee minder leuke nieuwtjes.
1: En twee minder leuke nieuwtjes, inderdaad. Maar goed, dat hoort er ook bij in het leven. Maar tot die tijd gaan we gewoon heel veel muziek draaien van Elvis. En we gaan natuurlijk ook met Jan de Vries hier praten over Elvis and Friends. Het prachtige concert van Erwin Nijhoff dat aanstaande zondag in Burgum gehouden wordt. Ja.
4: Superleuk.
1: Ja. Superleuk, inderdaad. Nou, dat is inderdaad superleuk. Wij gaan luisteren naar iets anders wat superleuk is. Want ik heb hem inmiddels, ik weet niet, heb jij de nieuwe box Soldier Boy al, Erik?
4: Ja, die heb ik hier staan. En ja, geweldig.
1: Ja, geweldig, hè? Ja, nou, ik heb hem vandaag gekregen. En ja, niet gekregen hoor, was maar waar. Was maar zoveel. Nee, ja, cadeautje van, hè? Cadeautje van.
2: Heng dus niet aan de deurkruk.
1: Nee, heng niet aan de deurkruk. Nou, Harry, je kan je vertellen, als deze aan de deurkruk hangt, dan is die deurkruk die is eraf, want het is een behoorlijk zwaar pakket geworden.
4: Het is inderdaad heel zwaar.
1: Ja. Fantastische boeken weer, zoals we gewend zijn van Follow the Dream. En geweldig gerestaureerde opnames. En zeker de opnames van Duitsland, die op twee cd's staan.
4: Ja, dat is
1: een wereld van verschil, hè?
4: Geweldig, ja.
3: Jan, vergeet je te vertellen dat ik een speciaal exemplaar heb, hè?
1: Oh ja, Jan heeft een speciaal exemplaar, Ja. Nou, vertel Jan, wat is het speciaal eraan? Ja,
3: mijn sticker zit andersom.
1: Ja, hij heeft een sticker op een kop. Ja, je kunt hem overnemen voor 500 euro, zeg maar. Ja, ze kwamen bij mij binnen en ik heb een in Jan gebracht en daar zat sticker op zijn kop. Ja, ik had het eerlijk gezegd echt niet gezien, maar had ik het wel gezien, had hij hem ook gekregen. Ja, want zo ben ik dan ook wel weer natuurlijk. Hè? Zullen we luisteren naar een track van deze fantastische combinatie, zeg maar, deze fantastische nieuwe uitgave van Follow the Dream. En daar komen we natuurlijk op een van de Duitsland tracks uit. Elvis die experimenteerde met zeg maar de nieuwe muziek na de rock'n'roll, hè, toen hij weer terugkwam. Ja. En een van zijn grootste hits na zijn diensttijd was natuurlijk It's Now or Never. En jij weet ongetwijfeld wat de originele titel is van dat nummer, Erik.
4: Nou, O Solomio, bedoel je?
1: Ja, nee, precies. Maar de Duitse, de Engelse, eerste Amerikaanse versie. Zeg maar. We doen het even opnieuw. O Solomio was natuurlijk de originele versie. Maar er was ook al een Amerikaanse versie voordat It's Now or Never kwam. En die heette?
4: There's No Tomorrow.
1: Ja, goed zo, Erik. Ja, dat was even een kennisvraag tussendoor. Hè. Ja, je moet ze scherp houden, die voorzitters. Ja, zeker maar,
4: mijn hersenen zijn gesmolten, joh. Met
3: ik wist het ook niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het ook niet.
1: Nou, wij werden het in ieder geval iedere luisteraar van The Elvis Experience en straks It's Elvis Time Radio. Die weet het vanaf nu wel. En Elvis, die wist het zeker ook. There's No Tomorrow.

0: You ready to get married yet?
1: Ja, there's no tomorrow. En Fred van Veen die zegt, lekker Jaap, gewoon voor mij wegkapen. Want ik denk dat Fred hem ook klaar had staan voor zijn programma morgen. There's no tomorrow is natuurlijk de hit.

0: kwaliteit, als je dit voor het eerst hoort, denk je van nou, is nog niet zo heel best. Maar als je dit vergelijkt met de opnames zoals we die op Bootleg hadden, Jan, dan is het een wereld van verschillen.
1: Ja, een hele verbetering.
0: Ja. Anthony Stutsbury heeft deze tracks allemaal opnieuw onder handen genomen. En dat is de man natuurlijk die we kennen van Mono to Stereo. Hij heeft zich deze keer ingehouden, want hij heeft er geen stereotracks van gemaakt, hè?
1: Nee, van gemeen niet. Nee.
0: Dat heeft hij ook bewust gedaan. Hij zei van nou, ik vind toch dat de monosfeer hier eigenlijk meer mij thuis hoort. En nou, daar valt inderdaad ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Aan de andere kant, hij heeft volgens mij wel geëxperimenteerd met Mono to Stereo ook op deze
1: tracks. Ja, omdat het een opname naar buiten is gekomen.
0: Ja, dus, precies. Ja. Welke was dat ook alweer? I Will Be True, toch? Of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, inderdaad. Nou, die staat ook op deze box. Hartstikke mooi natuurlijk. There's No Tomorrow.
1: Ja, maar ik weet niet of die stereo-opname hier staat.
0: Nee. Hier staat stereo-opname staat niet op deze box. Deze box staan alleen maar mono-opnames op. Het zijn twee fantastische mooie boeken die erbij horen. Het ene is Van Memphis to Brooklyn en het andere heet Germany. Nou, het zijn beide van die luxe koffietafelboeken inderdaad, met heel veel foto's, heel veel informatie. Ja, het is te veel om op te noemen, maar wat worden we toch verwend als Elvis fans, hè?
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
2: En maar op een houtje bijten.
0: Ja, dat is inderdaad wel waar, Harry. Daar heb jij weer gelijk
1: in natuurlijk. Gaat weer, ja.
0: Dat is inderdaad absoluut waar. Het is,
1: ik heb de rantsoen van mijn vrouw ook gehalveerd. Dat scheelt bij mij weer.
0: Die heeft nog een half houtje, zeg maar. Dat gaat allemaal niet heel erg goed natuurlijk. Nou, we gaan verder met andere muziek. We gaan met muziek vanuit, volgens mij kunnen we de film wel pakken, toch Harry?
3: The Movie Song.
0: Zeker, The Movie Song. En The Movie Song is deze keer een song uit de film Blue Hawaii. Ja, Blue Hawaii is natuurlijk de kaskraker van Elvis geweest. En ook heeft heel veel gedaan voor het toerisme in Hawaii. Hè? Wist je dat, Jan?
1: Nee, maar ik heb er wel een voorstel.
0: Het is zo dat in 1959 werd Hawaii de 50ste staat van Amerika. En om te promoten is onder andere deze film gemaakt. En niet alleen deze film, maar ook Girls, Girls, Girls en Paradise Hawaiian Style. Die zijn allemaal gemaakt, ook met het oog op promotie van Hawaii. En het bevorderen van.
1: En kregen ze ook subsidie of zo?
0: Ik denk dat Colonel Parker daar een hele goede deal mee heeft gehaald. Dat is een hele goede deal. En het aardige aan deze film is ook dat, en dat heb je met meerdere films natuurlijk, dat er ook songs uitgeknipt werden. Ze werden wel opgenomen, maar die kwamen uiteindelijk niet in de film terecht.
1: Ja, die kwam in, hoe heet die LP? Die kwam.
0: Ja, nee, het kwam wel gewoon op de LP. Het kwam wel uit, maar kwam er niet in de film terecht. Oh. En dat was bijvoorbeeld bij Blue Hawaii het geval met Steppin' Out of Line.
1: Oké.
0: Ja, die zit niet in de film.
1: Ja, maar ik zie de film ook niet elke dag.
0: Nee,
1: ik moet heel eerlijk bekennen.
0: Harry ook niet? Nee, Harry ook niet zo te zien. Nee. Die kijkt me ook vragend aan. Meestal is hij heel duidelijk en direct. Ja, natuurlijk, dat klopt. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar deze keer moet hij toch wel even het schuldig brengen.
1: Nee.
0: Nou ja, goed. Het verhaal erachter probeer ik straks even te vertellen. Voor zover ik dat weet, hoor. Want eigenlijk moet je daar Gerrit de Jong voor hebben, hè, voor dit soort verhalen. Want die weet echt alles. Dus ik hoop niet dat Gerrit luistert en heel kritisch is. Maar ik doe in ieder geval een poging. En eerst gaan we luisteren naar Steppin' Out of Line.

0: Ja, joh, Stepping Out of Line. De moviesong van vanavond van de film Blue Hawaii. En ik zei het al, hij was geschrapt uit de film. En de reden waarom, Jan, is dat Elvis die werd hier eigenlijk boos in de film. Hij moest boos worden in de film. En dat heeft te maken met dat in de film gaat Elvis op een gegeven moment een hele groep jonge meiden rondleiden, hè, op het eiland.
1: Interessant.
0: Ja, dat is inderdaad interessant. Hij wordt gelijk wakker, hè, ons.
2: Ja.
0: Je hebt het over rondleiden. Oh nee, over meiden. En dan wordt hij ineens, wat, die gaat hij weer wakker worden natuurlijk. Nou, in ieder geval, er zit één verwend kreng bij, om het zo maar te zeggen.
2: Okay.
0: En die geeft hij later ook wat billenkoek. Dat zit er nog wel in, inderdaad. Maar op een gegeven moment zegt hij van, weet je, ik ben even afgeleid omdat ik een mailtje krijg van, appje krijg van Tom Bruins. Die zegt, wil je Stepping Out of Line alsjeblieft niet draaien? Nou, te laat, Tom! Haha, te laat! Ja, het is niet anders. Maar Stepping Out of Line. Elvis die was dus boos op dat verwende kreng. Dat werd er dan toch maar uitgeknipt op een gegeven moment. Want ik denk van ja, je wil promoten, hè, van Hawaii. En dan moet je niet een te boze Elvis hebben, zeg maar.
2: Ja, hij werd echt boos dus.
0: Niet echt natuurlijk. Maar
2: dat werd gespeeld.
0: Ja,
2: dat is ook menselijk.
0: Ja, maar Elvis werd niet boos op jongen. Nee, dat werd hij niet. Nee. Op wie die ook niet boos werd, en die in ieder geval niet boos op hem werd, was de tegenspeelster van Elvis in die film. En dat was Joan Blackman.
2: Ja.
0: En Joan Blackman die kwam later ook nog een keer terug, hè, bij Kit Galahad in 1962. Speelde ze ook nog de leading part. En Joan Blackman die is recentelijk overleden.
2: Yes, klopt.
0: 16 maart van dit jaar. En volgens mij is dat pas veel later bekend geworden. Hè. De familie heeft het een beetje stilgehouden. Want ze leefde toch een vrij teruggetrokken leven op het laatst. En Joan Blackman, dat is wel weer interessant. Die heeft ooit in een interview gezegd dat Elvis met haar wilde trouwen.
2: Echt?
0: Ja, niet dat hij. Dat weet ik niet of hij echt met haar wilde trouwen, Elvis. Maar dat heeft ze wel gezegd.
2: Ja, maar weer na zijn dood.
0: Ja, zeker na zijn dood inderdaad. Ja, dat is zeker na zijn dood geweest dat hij dat zegt. Ja. Elvis zelf heeft altijd ontkend dat soort dingen natuurlijk. Maar goed, Joan Blackman die heeft het wel gezegd. En die zei op een gegeven moment, maar ik werd verliefd op een andere man. En die is het geworden. Nou, lijkt me niet, hè, Harry?
1: Nee.
0: Of denk ik toch, hè?
1: Nou ja, Elvis in die lane is er natuurlijk.
0: Nou, nee.
1: Er lopen meer mannen rond.
0: Dat is wel een hoop geld, hoor. Zag er in die tijd ook wel goed uit, hoor.
1: Ja,
0: als hetero man.
1: Dat hoor je mij niet zeggen.
0: Nou, nee, ik hoor je inderdaad niet zeggen. Nee, dat klopt. Dat is helemaal waar. Nou, Stepping Out of Line, inderdaad. Dat was het verhaal achter de film. Ja, ik weet niet helemaal zeker.
3: Fredion is Elvis Joen bij
0: Harry's
4: keuze.
0: Ja, Harry, je bent al helemaal door de war, hè?
1: Ja.
0: Ja, het zijn allemaal jingles. Hè? Dan weet Harry niet meer welke jingle hij moet hebben natuurlijk.
1: Nee,
0: maar we zijn inderdaad toe aan Harry's keuze. Zullen we dat maar gewoon gaan doen dan?
2: Ja, doe.
0: Dan zijn we daar maar
2: weer. Lijkt me best.
0: Zo is het. Ja. Nou, Harry, vertel. Wat heb je vanavond voor ons meegebracht?
1: Ik heb meegebracht Santa Lucia.
0: Santa Lucia. Nou, dat is hartstikke leuk. Mooi Italiaans nummer.
1: Ja.
0: Ja. Nou, vertel.
1: Het is een beroemd traditionele Napolitaans nummer. Gepubliceerd door Teodoro Catreu in 1849. Het is een barcarolle die de pittoreske waterkantwijk Santa Lucia in Napels in Italië bezingt. En Catreu vertaalde de oorspronkelijke regionale tekst naar het Italiaans, waardoor het lied wereldwijd bekendheid verwierf. De wellicht meest gezaghebbende opname van het nummer uit de 20e eeuw, 1916, is die van Enrico Caruso, de grote Napolitaanse operazanger.
0: En die Caruso-opname heb je?
1: Ja.
0: Dat dacht ik al natuurlijk. Hè. Caruso. En dat is ook wel mooi.
2: Caruso.
0: Ja. In de film King Creole.
2: Ja.
0: Jan, ja, want dat weet je wel. Ja, want King Creole kijk je elke dag.
2: Caruso.
0: Caruso. Ja, daar werd Elvis aangekondigd als Caruso. Hè. Ja. Ja, maar goed, dat is een heel andere, verhaal. Harry, ik ga jou niet verder onderbreken. We gaan luisteren naar Caruso met Santa Lucia.

0: Ja, Santa Lucia van Caruso. En Elvis die zong het in de film Viva Las Vegas. Ja, Jan. Je kijkt me aan, maar het is echt een filmavond aan het worden hier.
1: Ja, ik heb
0: denk
1: het
0: dat
1: gehad,
0: Gerrit Jong helemaal blij is.
1: Heb je de verkeerde gast of niet?
0: Nee, dat denk ik niet hoor. Nee, dat valt mee. Maar Viva Las Vegas, Elvis nam het op 10 juli 1963. Maar misschien wou jij dat net vertellen, Harry, of niet?
2: Nee, dacht ik al.
0: Je wilt nog wat vertellen over Caruso?
2: Ja.
0: Goed zo. Nou, vertel.
2: Theo, nee, Caruso niet.
0: Nee?
2: Oh. Catreu.
0: Oh, ook goed.
2: Teodoro Catreu leefde van 7 december 1827 tot met 30 maart 1879. En Teodoro was een Italiaanse componist, tekstschrijver, uitgever, journalist en politicus. Hij specialiseerde zich in Napolitaanse volksliederen. En hij was de zoon van een Franse componist en muzikoloog Guillaume Louis Catreu. En is vooral bekend om zijn arrangement van de Santa Lucia, dat in ongeveer 1850 werd gepubliceerd. En onder andere door Enrico Caruso en Elvis Presley werd opgenomen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. En daarom is het ook de keuze van Harry, oftewel Harry's keuze. Nou Harry, wat zeggen we meestal na zo'n muzikale les? Wat zeggen we dan meestal?
2: Een goede knop indrukken.
3: Hey, nou Harry, indrukken. Bedankt.
0: Ja, dat zeggen we. Hè. We bedanken Harry.
3: Dankjewel Harry.
0: Ja, dankjewel Harry.
3: Dankjewel, dankjewel Harry.
0: Ja, alsjeblieft. En bedankt. Ja. Ja, hartstikke mooi Harry. Nee, erg leuk Harry, serieus.
1: Maar weer rechtenvrij, hè, dat nummer. Is gewoon 1850.
0: Ja.
1: De colonel die denkt van, hey, oud nummer.
0: Gratis. Ja, gratis. Wat zou het dat zo gaan zijn, denk je?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Want Colonel had natuurlijk ook altijd wel tekstschrijvers.
1: Nu zo even over nadenken.
0: Dan krijg je nog veel meer geld voor. Dus, maar het zou inderdaad kunnen. Ja, je weet het maar nooit. Ja, ik moet nog even terugkomen op de box van Soldier Boy. Want we hadden het er zo net over, Jan, dat dit door Anthony Stutchbury in mono is gerestaureerd. Hartstikke goed gedaan trouwens natuurlijk. En hij heeft toch ook wel wat stereo pogingen gedaan. En wij hadden het niet helemaal goed. Fred van Veen die komt zegt van, het was Her Hand in Mine. Daar is de stereo-versie van gemaakt. En dat is ook wel weer prachtig natuurlijk. Hè? Als je His Hand in Mine, want het is het originele natuurlijk. Hè? Dat is de gospel.
1: Ja.
0: En Elvis, door één woord te veranderen, maakt hij er gewoon een liefdesliedje van eigenlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Her Hand in Mine. Prachtig mooi. Ja. Nou, dat mooie is allemaal op YouTube te vinden volgens mij. Hè? Van,
1: staat op YouTube.
0: Dat staat op YouTube wel. En het zal ongetwijfeld ook wel eens verschijnen op een plaatje. Een mooi zilver
1: Zeker, maar hij staat op YouTube. Hij kan er zo af.
0: Hij kan er zo afgehaald worden. Ja, breng me niet op ideeën, Jan. Ja. Breng me niet op ideeën. Nou, hartstikke mooi. Ja, goed. Ik denk dat Tom Bruins die wordt een beetje ongeduldig. Wat zijn nou graag een goede song? We kunnen natuurlijk Tom niet weigeren wat dat betreft. Nee. We schrappen alles wat daarvoor staat. Maar we gaan gewoon verder met Power of My Love.
1: Oh.
0: Goed genoeg, Ron?
1: Ja.
0: Dat denk ik wel, hè?

0: The Power of My Love en een van de meest rauwe, funky en soulful nummers van Elvis natuurlijk wat dat betreft. En het markeert natuurlijk een cruciale periode in Elvis' leven.
1: Ja, ja, ja, begin ja. Echt voor mij eigenlijk de mooiste periode.
0: De mooiste periode ja, eigenlijk, ja, ja, ja, ja. Het is opgenomen op 18 februari 1969 in de American Sound Studios in Memphis. En ja, Elvis had daar sinds 1955 bij Sun, was hij daar voor het laatst geweest natuurlijk in Memphis. Later ging hij ook nog naar Stax, ook een prachtige studio natuurlijk. Alleen toen was Elvis zelf wat minder in vorm. Althans, de eerste Stax-sessie was niet geweldig. Nee, die was niet geweldig, om het zo maar te zeggen. Maar al dat moois is te vinden op de fantastische box Elvis Memphis. Ja, ik heb hem na enige aarzeling destijds toch maar gekocht. Hoewel ik eigenlijk alle nummers wel heb voor... maar ja, het is toch wel een hele mooie compilatie wat dat betreft. En ja, daar vind je natuurlijk ook dit Power of My Love op. Ja, het is ook wel aardig om te zeggen dat in 2022 voor de film Elvis, de biopic, het nummer nog een keer een remix, een mashup heeft gekregen van Jack White van The White Stripes. En Jack White is een belangrijke man in de Elvis geschiedenis, want hij heeft de originele acetate van My Happiness destijds gekocht op een veiling voor heel erg veel geld. Ik geloof iets van $300,000 Ja. Nou, die mashup is ook terug te vinden, dus maar die gaan we niet draaien. Of hebben we niet gedraaid. We hebben natuurlijk de originele versie gedraaid, zoals die destijds in 1969 is uitgebracht. Ja, we gaan toch even naar de Elvis Night, want zondag is het 49 jaar geleden dat Elvis Presley het tijdige voor het eeuw heeft verwisseld ons heeft verlaten. Nou, boehoe, wat erg. En weet ik veel wat allemaal. Maar ja, het is inmiddels 49 jaar geleden. Ik denk er niet meer elke dag aan. Jij wel, Jan?
1: Nee, ik denk er niet meer elke dag aan. Maar zulke dagen, dan denk ik van, oh ja, ik weet dan precies wat er gebeurde.
0: Weet je waar je was en wat je deed? Nou, vertel.
1: Ja, ik weet het dan wel. Maar ik heb het hier al een keer verteld.
0: Oh, je hebt het al een keer verteld.
1: Moet ik het al een keer vertellen?
0: Nee, dat hoeft niet meer. Oké. Je kunt ook overtuigen. Ik stel gewoon een vraag. Ik denk, ik geef die jongen een podium. Ik zei, nou, heb ik al een keer verteld. Nou ja, dan niet, hè? Het hoeft niet, hoor. Nee, je krijgt een miljoenenpluie krijg je om jouw verhaal te vertellen. Ja. Maar het hoeft niet. Het is geen moeten, hè, Harry?
2: Nee, zeker niet.
0: Ik bedoel, de tijd is anders vol, hoor. Dat is helemaal geen probleem, natuurlijk. Nee, gekheid natuurlijk. Maar we gaan er wel bij stilstaan, hè, in Burgum deze keer. Ja. Vertel, hoe gaan we dat doen? Of dat heb je ook al eens een keer verteld waarschijnlijk, maar...
1: heb ik ook al verteld. Volgende vraag.
0: Vertel even voor die luisteraar die nog niet geluisterd had.
1: Nee, we wilden gewoon heel graag Erwin Nijhoff hier weer hebben. Erwin die is een enorme Elvis fan. Mm-hmm. En hij brengt die Elvis nummers is geweldig. Ja. En ik ken hem ook al, ik denk wel 25 jaar nu.
0: Oké.
1: En ik wil graag Erwin op het podium hebben.
0: Erwin. En Erwin die gaat inderdaad Elvis nummers zingen, maar ook nummers zingen van mensen die door Elvis geïnspireerd zijn. Daar gaat hij natuurlijk het een en ander over vertellen ook, ga ik vanuit. Ja, en dat kan dus letterlijk iedereen wezen, want wie is er nou niet geïnspireerd door Elvis? Dat is echt...
1: We maken het wel makkelijk.
0: Die na hem kwam. Het is altijd goed, altijd goed, inderdaad. Ja. De kaartverkoop loopt de laatste dagen heel hard. We hebben een beperkte groep die kan komen. Iets van 80 mensen. Misschien dat we de 90 in kunnen prutsen. Maar dan houdt het ook echt wel op. En hoeveel kaarten hebben we nu verkocht, Jan?
1: Nu 77.
0: 77 kaarten zijn verkocht.
1: Nou, dus officieel van de 80 uitgaan, dan ben ik bang dat we er morgen al doorheen zijn.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Dus heb je nog niet besteld en wil je toch heel graag komen? Misschien kan het nog. Met een beetje geluk kunnen we je er nog tussen prutsen, om het zo maar te zeggen. Elvis and Friends 2020 @gmail.com. Dat is het adres waar je een mailtje naartoe moet sturen. En dan krijg je direct antwoord van onze vriend Jan de Vries. En met alle uitleg van hoe het allemaal loopt en hoe het allemaal gaat.
1: Ja.
0: Toch, Jan?
1: Ja, hoor.
0: Ja, want dat heb je hier allemaal eens een keer verteld. Dus dat gaan we nu niet doen.
1: Nee, gewoon niet doen. Dat kan zo'n radio-uitzending toch snel, hè?
0: Ja, dat kan heel snel, inderdaad. Ja. We zijn toe aan de tip van Ton, wat mij betreft. Ja, want ik moest hem even een beetje weer bij de les krijgen. Vandaar Power of My Love, hè, inderdaad. Maar Ton
1: die krijgt wel ruimte vandaag,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, Ton krijgt ruimte, inderdaad. Ja, maar ja, heb je gezien hoe die eruit? Hij is echt gespierd en toestanden.
1: Oh, echt? Veel,
0: En hij woont wel in Portugal, maar hij weet waar hij in bed slaapt. Dus ik ben wel een beetje voorzichtig.
1: Respect.
0: Hoor. Ik ben wel een beetje voorzichtig geworden, zo langzamerhand, inderdaad. Nee, wat gekheid. We gaan naar de tip van Ton. En zoals je weet is Ton dit jaar heel erg bezig met de eerste live versies. En daar heeft er nu ook weer één gevonden. Een hele mooie, mag ik wel zeggen. En dus het nummer wat voor het eerst gezongen werd op 26 januari 1972. En Ton schrijft, dit is een hele lekkere song en ook één van de hoogtepunten in Epic. By the way, Epic gaan we ook draaien, hè, zondag.
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, doen we er gewoon gratis bij, Jan. Waar kan het van, jongen? Ongelooflijk, ja. Nou, even terug naar Ton. Die show die werd jaren geleden al uitgebracht, zegt hij, door Ford Baxter onder de titel Opening Night 72 en de latere The Talk of the Town. Ja, en de versie van The Talk of the Town heeft hij bij mij in de mail gezet en die gaan we dus draaien. Ik heb het natuurlijk over de eerste live versie van Never Been to Spain.
2: Well, I've never been to Spain, but I kinda like the music.

0: Ja, Never Been to Spain, geschreven door Hoyt Axton. En Hoyt Axton is natuurlijk de zoon van Mayborn Axton. En dat is dan weer de schrijfster van Elvis' eerste nationale nummer 1 hit op de Billboard Hot 100. Het is niet zijn eerste nummer 1 hit trouwens, maar wel de eerste op de Billboard Hot 100. En dat was natuurlijk Heartbreak Hotel. Ja, weet jij ook wat de allereerste nummer 1 van Elvis was? Niet dus op de Hot 100, maar de allereerste Elvis nummer 1.
1: Is het Mystery Train dan?
0: Ja, maar eigenlijk de B-kant eigenlijk. Of tenminste, wat wij dan de B-kant noemen. Dan, okay. Dat was eigenlijk de A-kant. En dat was I Forgot to Remember to Forget Her. Ja. Inderdaad. Ja, dat was heel goed, Jan. Oh. Ja, Jan, die weet... Jan weet veel, hè? Jan weet veel, hoor. Ja, ja, Harry, jij weet veel. Maar Jan weet ook veel. Ja. Ja, ik heb het wel op een briefje geschreven, maar geven ze net. Maar dat hoeft niet wat te weten. Dat hoeft niet wat te weten. Hè?
2: Ja.
0: Nee, gekheid hoor. Nee. Maar Jan, je bent echt wel van de jaren 50, hè? Van de Sun-periode. Ja, ja, ja. Vertel eens even, heb je vast ook wel verteld, maar doe het nog eens een keer. De magische periode van Sun. Wat is voor jou de magische periode?
1: Ja, de Sun-singeltjes, de 78 toeren plaat. Ik vind het helemaal geweldig.
0: Heb je ze allemaal?
1: Draaien. Nee, ik heb ze niet allemaal.
0: Nee. Oh, dat is een pijnlijk
1: punt. We komen er heen. Ja. Ik heb ooit eentje uit Amerika, daar ben ik nog ziek van. Ik heb ooit eentje uit Amerika laten overkomen en ik kan kapot aan.
0: Ja,
1: en welke is het?
0: Ja.
1: Milkau.
0: Ja, de meest
1: verschrikkelijk.
0: Ja, ja. Je
1: in
0: zelf
1: een pizzadoos.
0: Ja, in een pizzadoos. Ja. En je had helemaal geen pizza besteld. Kan je nagaan? Ja, dat is toch wel.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja. En als je al pizza bestelt, ga je dat niet in Amerika bestellen, hoor. Dat
1: ik was niet alleen ziek. Ik heb jou een foto gestuurd en jij was mee ziek.
0: Ik had die foto liever niet willen zien.
1: Echt verschrikkelijk.
0: Nee, dat is heel pijnlijk inderdaad om dat te zien. Ja, ja, ja. Ik had hem trouwens niet teruggestuurd. Ik had hem gewoon geplakt en gezegd van.
1: Nee, dat kon niet, want ik heb mijn geld teruggekregen.
0: Ja,
1: dat is veel geld, hoor.
0: Ja, we stellen. ja.
1: Nee, ik heb mijn geld wel teruggekregen. Ja. Maar ik baalde als een stekker.
0: Ja, ja, je baalde als een stekker. Ja, ik denk diegene die hem verkocht en verscheept heeft, die baalt denk ik ook wel, hoor.
1: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Maar goed. Ja, maar goed, dat is wat het is. Ja. Maar welke mis je nog, Jan? Want misschien kun je
1: deze nog
0: goed doen, hè? Ja,
1: deze nog.
0: Ja, dat is de enige? Je hebt That's Alright, heb je. Je hebt Good Rocking, heb je. Ja. Je hebt Mystery, heb je. Je hebt Baby Let's Play House, heb je die?
1: Nee,
0: heb je niet?
1: Heb ik ook niet meer. Nee. Ook niet op 78. Nee, niet op, die heb jij wel. Zeker.
0: Heb ik wel. Dat is een van de weinigen die ik wel heb namelijk.
1: Nee. Vriend?
0: Ja. Ja. Ja. Nou ineens weer wel, hè, Harry? Ja. Het begint op te vallen, hè? Wat hartstikke mooi. Ja,
1: goed, ga ik nu vertellen welke ik heb en jij niet?
0: Nee. Dat ben jij ongetwijfeld. Daar gaat het niet om. Ik ga nog even terug naar de tip van Ton. Want daar hadden we het over. Hoyt Axton, die heeft het geschreven inderdaad. En het nummer werd als eerste opgenomen door de rockband Three Dark Night. Die nam het in 1971 op voor hun album Harmony. En hun versie werd een grote hit. En Elvis die vond het zo geweldig dat hij het inderdaad vanaf 1972 al opnam in zijn live repertoire. Waarvan je hier dus de eerste versie hoorde vanavond dankzij de tip van Ton. Ja, naast Elvis heeft ook Waylon Jennings het opgenomen. Cher. Tom Jones heeft het ook gecoverd. En het is dus een leuk en bekend nummer geworden. Het zit inderdaad ook in de film Epic. En Elvis Never Been to Spain. Nou, deze dagen moest je eigenlijk wel in Spanje wezen, hè? Voor die zonsverduistering, hè? Wat dat betreft. Ja, spectaculaire beelden toch wel, Jan. Ja. Heb je het hier ook gezien? Heb je ernaar gekeken? Hier?
1: Nee,
0: ik
1: heb met mijn happertje gekeken.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen.
1: Ik heb toen niet zo zacht. Nee.
0: Ik kwam er hier in het park aanlopen en er waren allemaal mensen en die stonden daar en met zo'n lasbrilletje of weet ik veel wat allemaal. En ik denk van nou, ik merk helemaal niet dat het donkerder wordt.
1: Nee,
0: het
1: was wel een ander licht.
0: Ja, dat heb ik ook niet echt gemerkt, zeg maar. Oh. Nou had ik ook al een beetje gedronken, dus dat kan natuurlijk zijn. Maar,
2: nee, ik heb het ook niet gezien.
0: Jij hebt het ook niet gezien. Hij had ook gedronken. Hij had ook gedronken. Ja, zo gaan die dingen natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar ja, god, het is toch wel spectaculair natuurlijk. Hè? Zo'n complete zonsverduistering.
1: Ja, zeker als het compleet is. Maar,
0: maar ja, om daar helemaal voor naar Spanje te reizen.
1: Nee.
0: Nee, dat gaan we niet doen inderdaad. Nee, zo is het. We gaan naar, we gaan toch maar even naar een nummer wat eigenlijk slaat op onze voorzitter. Hè? Want Erik van Rooijen, we hebben nu natuurlijk niet alleen te maken, Harry, met de directeur van RTV NOF. Maar we hebben nu een tweede baas erbij. Hè? Heb je wel in de gaten natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Die gaat nu heel scherp opletten van wat wij allemaal goed doen. En vooral wat we allemaal fout doen.
2: Ja.
0: Nou, dat laatste...
2: Hij heeft een hele waslijst.
0: Dat heeft hij een hele waslijst inderdaad. Ja, precies. Dat denk ik ook. Maar goed, we gaan straks nog even met hem bellen. En we gaan eerst even luisteren naar een nummer wat typisch op Erik van Rooijen slaat. The Big Boss Man.
1: Oh, kijk. Okay.

0: Ja, de Big Boss Man. En aan de telefoon hebben we natuurlijk de Big Boss Man himself, Erik van Rooy. Ja, ja, we moeten wel een beetje op ons. We moeten het nu goed doen, Arie, hoor. We moeten het nu goed doen.
1: Nou, ja.
0: Heb je hem er wel in staan, trouwens?
2: Ja.
0: Ja, ja, ben je er, Erik?
3: Ik ben er.
0: Ja, nee, goed, gelukt. Dat is gelukt. Nou, dat is altijd mooi, maar, natuurlijk, ja.
3: Maar niet als Big Boss Man, hè. Misschien wel als Big, maar niet als Boss Man.
0: Nee, was ook een beetje een geintje, hoor, Erik, natuurlijk. Maar fantastisch. Nou, je bent nog steeds blij. We kunnen nog steeds doorgaan, want we hebben weer een hoop onzin verteld vanavond. Maar het was toch ook weer heel gezellig, hè?
3: Dat maakt het een stuk gezelliger. Ik heb filmpjes gezien uit Bad Nauheim, van hoe het feest daar zo gaat. Ik zal je er eens eentje doorsturen. Dan denk ik, nou, als je dat ziet wat jullie doen, dat is totaal andere orde. Dat is een stuk beter.
0: Wat wij doen is beter. Kijk, Harry.
4: Ja. Fantastisch.
0: Ja. Ja, maar dat komt vooral door Harry natuurlijk. Hè. En onze gasten, hè. Jan. Hè.
4: Ja, nou, zijn we de kaarten morgen kwijt.
0: Ja, nou zijn we de kaarten morgen kwijt. Dan komt iedereen natuurlijk kijken van wat zijn dat voor halve garen. Ja,
4: ik denk vanavond al wel.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, ja, want we hadden het al even gemeld in de uitzending. Jan wil het niet nog een keer vertellen, want die wil dingen niet twee keer vertellen. Of, zeker geen drie keer. Maar we hebben ongeveer 77 kaarten verkocht van de 80 die we beschikbaar hebben. Of nou, met een beetje pretsen 90. Dus dat gaat best goed voor een meeting in het noorden, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben ook weer een fantastische meeting in het zuiden in verband met Elvis Sterfdag, hè?
3: Ja, dat is al eigenlijk zolang als ik me kan herinneren eigenlijk al, doet Bernie de Brouwer, doet altijd in Sint-Oederode in Elvis Festival.
0: Ja.
3: En het is morgen weer.
0: Dat is morgen weer, inderdaad, ja.
3: Op een manege in Sint-Oederode. Mm-hmm. En dat is altijd heel erg leuk. Hij doet dat echt helemaal, hij organiseert het in zijn eentje. Hij doet het echt geweldig. Hij heeft altijd leuke artiesten staan. Een hele leuke markt erbij.
0: Okay.
3: Dus het is altijd echt wel de moeite waard om daar naartoe te gaan.
0: Ja, dat Sint-Oederode. Nou ja, goed. Het leuke is dat we nu dus zowel voor de zeg maar de zuidelijke fans als de noordelijke fans gewoon een prachtige meeting hebben.
3: Ja, precies. Ja.
0: En dat doen we natuurlijk ook al anders, hè, met de Elvis meeting in
3: Vlaardingen.
0: In Vlaardingen inderdaad, ten opzichte van de Elvis Night in Burgum. Ook altijd mooi verspreid wat dat betreft.
3: Ja, precies. Dat leuk is. Dat blijft Elvis altijd onder de aandacht. Hè?
0: Zo is dat inderdaad. Ja, zo is het inderdaad. Zeg, ik kwam nog iets heel raars tegen, of heel raars, heel mooi eigenlijk, of heel interessant tegen, over Moody Blue. Want dat album bestaat natuurlijk straks 50 jaar volgend jaar. Hè? Dat is het laatste studioalbum van Elvis natuurlijk, zoals iedereen weet. En in augustus 2027 staat de film Moody Blue Between the Lines gepland. Nou, ik weet er niet zo heel veel van. We hadden al even een voorgesprekje. Jij ook nog niet zo heel veel. Maar...
3: Nee, ik heb wel wat op Facebook voorbij zien komen. Maar dat gaf me nou eigenlijk ook niet echt helemaal een beeld van wat het nou precies allemaal inhoudt.
0: Nee, wat ik er eigenlijk een beetje van begrepen heb, is dat het een soort making of het album Moody Blue is geworden. En dat het eigenlijk Moody Blue weer in perspectief plaatst. Hè. Zeg van, nou, het is eigenlijk toch wel een heel erg goed album met de laatste opnames natuurlijk van Elvis. Trouwens precies, gecombineerd met een aantal live opnames ook. Het was een beetje een samenraafsel na From Elvis Memphis, Elvis Presley Memphis Boulevard. Mm-hmm. Was dit natuurlijk een beetje de leftovers met wat live nummers. Maar er wordt gesproken met mensen die daar bij aanwezig zijn geweest. Hè? Jerry Sheff, Larry Strickland. Die worden allemaal geïnterviewd natuurlijk. Nou, dat soort dingen. Maar ook met name om even weer terug te plaatsen van hoe Elvis in die periode was. En hoe vitaal die eigenlijk nog was in 76. Februari en oktober, hè, waren die opnames.
3: Ja, tijdens de opnames in de Jungle Room.
0: In de Jungle Room, inderdaad. Ik vond het wel een verrassend nieuwtje, eerlijk gezegd.
3: Zeker, En wel iets om naar uit te kijken.
0: Iets om naar uit te kijken, inderdaad. Ja, precies, ja. Jan, jij...
4: Kunnen ze een box van maken, denk ik? Zouden ze een box van kunnen maken?
0: Een box, dat zou inderdaad zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Want boxen die worden gretig uitgebracht. Colonel Parker zou tevreden zijn. Dat is inderdaad wel waar. Dat is wel heel mooi.
4: Boeken worden zelf dubbel uitgebracht.
0: Ja, je hebt nu die boeken over die jumpsuits allemaal. Hè? Had je ook alweer, Jan? Je had hem net binnen.
3: van de Graceland Argus.
0: Ja, die inderdaad, de Graceland Argus. Maar vlak daarvoor werd nog een ander uitgebracht. Ik ben de naam even kwijt.
4: Anthology volgens mij, zoiets.
3: Ik weet dat je welke je bedoelt. Dress for a King.
4: A Dress for a King, die heb ik.
0: Inderdaad, ja. Maar ja, dan denk ik van, ik heb die FTD ook al,
4: Fashion.
0: Boek, Fashion for a King. Hoeveel boeken over pakken van Elvis kun je schrijven, denk ik, op een gegeven moment.
4: Ja, maar nu heb je allemaal foto's van waar Elvis niet in zit.
0: Waar Elvis niet in zit.
4: Oh. Ja, Fashion. Het zijn allemaal foto's van...
0: foto's van Elvis. Foto's van Elvis zonder Elvis, zeg maar.
4: Ja, precies.
0: Dat is weer een heel nieuw concept natuurlijk, hè?
4: Precies.
3: Ja, welke artiest kan zeggen dat hij dat heeft?
0: Welke artiest kan hij dat zeggen, inderdaad. Zeg, heb je nog meer nieuws trouwens, Erik?
3: Er zijn weer wat gekke dingetjes gebeurd natuurlijk. Donald Trump die zichzelf middels AI in een elfpak heeft laten reizen.
0: Is ook wat.
3: Ik heb er wel ideeën over, maar ik denk dat je dat beter niet had kunnen doen. Wat is het?
4: Ik heb het gemist.
0: Donald Trump, hè, die heeft AI ook ontdekt en die vond het wel leuk om zichzelf af te beelden in een Elvis-pak, zeg maar.
3: Het moest dan zogenaamd het Aloha-pak voorstellen. Maar...
0: Ja, nou, dat was niet helemaal, hoor, kan ik je vertellen, inderdaad. Maar ook nog serieus nieuws, Erik?
3: Waar ik wel heel blij mee ben, is dat de Rabobank de Majesteit, hè, die in Rotterdam ligt, die boot die is natuurlijk gebruikt voor
0: G.I. Blues.
3: Elvis heeft zijn ene voet opgezet. Maar...
0: Nee, dat maakt niet uit.
3: Maar hij blijft behouden van Nederland. Hij is verkocht en hij blijft in Rotterdam. En ze gaan het weer gewoon gebruiken als een soort evenementenlocatie.
0: Oké.
3: En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ik bedoel...

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
10: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
11: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: Ja, een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 317. Waarin we zijn begonnen eigenlijk op hele toepasselijke manier. Masquerada van Sergio Mendes en Black Eyed Peas. Lekker zomers beginnen. Het is hier in de studio, ik denk inmiddels 41 graden. Maar wij blijven lekker cool hier onze radioprogramma presenteren. Nou, wat hebben we allemaal in petto? Bij Spannenburg hebben we 4 uur. De laatste 2 uur hebben we onder andere film met Jana Hoogstra en Metal met Sjeerd van Popten. En gaan we even praten met de mannen van de Frolics. Die staan helemaal in de spotlight qua toeren. Dus daar gaan we even mee bellen. En ja, de eerste 2 uur die op verschillende plekken worden uitgezonden, ja, dat zijn de live uren. Straks in het tweede uur dan bellen we met Sjoerd van Kammen. Hij is onder andere van Olly and the Roots. En die hebben het album van de maand. En ja, hij zit ook bij Fools and Pretenders en Milk and Alcohol. En ja, die namen die komen we ook steeds vaker tegen bij de social media. En dan moeten we even gaan bellen natuurlijk. En ook hebben we Boukjes Beleving natuurlijk nog. Nummertje 40, weer een prachtige bedenksel. Beleving die ze heeft opgeschreven met toepasselijke muziek. Dat allemaal in het tweede uur. En ja, dit uur hebben we weer een live artiest. En ja, wat voor artiest? Robecco, die is hier aangeschoven. Goedenavond, Robecco. Ja, moet eigenlijk zeggen Romano, want Robecco, dat is jouw artiestennaam, hè?
1: Klopt.
0: Ja, nou, prachtig dat je hier bent. Net weer terug uit Brazilië. Was daar ook zo warm? Of viel
1: ja, wel? Jawel. Het was hartstikke warm. Ja. Maar wel lekker. Wel lekker warm.
0: Nou ja, je hebt een lekkere toepasselijke temperatuur heb je meegenomen. Je gaat ook live spelen hier. Daar zijn we heel erg blij mee. Mensen in de regio Jouweren, maar ook daarbuiten, die kennen jou als een goede muzikant. Een begenadigde gitarist. En sowieso een heel aangenaam persoon om mee samen te werken. Ook als vrijwilliger in de muziekdingen komen we jou vaak tegen. Leuk dat je er bent. Je hebt de nummers ingestudeerd of doe je dat allemaal uit de losse pols?
1: Eigenlijk een beetje gestudeerd, maar gewoon uit de losse pols, zoals hij zegt. En, yeah. In ieder geval hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Voor mij is het echt een plezier om hier te zijn.
0: Ja.
1: Vind ik heel mooi om hier aanwezig vanavond aanwezig te zijn.
0: Nou, je hebt ook een paar nummers aangedragen waarvan wij zeggen van wat vind je nou mooie muziek? Je mag meteen het eerste nummer mag je wel aankondigen. Waar gaan we naar luisteren?
1: Ja, Jorge Benjor is eigenlijk een O Telefone Tocou Novamente. Het telefoon is opnieuw geklinkt. Mm-hmm. Eigenlijk in zijn liedje gaat het over zeg maar, een relatie. De man wil toch graag met zijn vrouw bespreken en alles. En op zijn Braziliaanse manier, hij schrijft dit liedje in samba rock, een beetje groove rock. En daar gaat het over, het liedje.
0: Nou, ga luisteren.

0: Ja, dit was Tulipa van Ropeco. En Ropeco, dat is de artiestennaam van Romano Pereira Correa. En die zit hier naast mij. En nou, nogmaals, welkom Romano, dat je er bent. Je bent al eerder in uitzending geweest. Dat was dan niet bij Even Wat Oors, maar dat was op een zondagmiddag bij Johannes, bij Spannend Bespot. Want toen zaten wij bij Bregenpop en daar hielp jij mee samen met Benny en met Wiebe in het Talent Stage. En ook bij Muziekcafé Jouren ben je graag gezien gast, vrijwilliger, hulp en ja, manetje van alles eigenlijk.
1: Klopt.
0: Je bent ook echt een muziekman, hè?
1: Klopt. Dus daar heb ik jou gezien. Daar doe ik er alles voor. Want eigenlijk is een mooie om even in contact te komen met de muzikanten. En sowieso ook de scene even helpen om dat groter wordt.
0: Ja.
1: Want daar gaan we voor de cultuur, toch?
0: Ja, ja. En een paar jaar terug deed je ook mee met Jouren Gaat Vreemd. Dat was een soort van hussel-bandcompetitie. Daar heb je ook mee gedaan, toch? Daar heb ik jou wel eens een keer gezien. Vijf jaar terug?
1: Klopt. Ik was wel daar aanwezig. Ik was uitgenodigd om een jury te zijn. Maar toen uiteindelijk heb ik gezegd... Dit jaar niet.
0: Nee.
1: Die jaren zijn voorbij, maar ik ga wel een keer meedoen. Maar ik ben elke keer daar eigenlijk aanwezig. Ja. Ik vind het wel mooi om te zien wat helemaal daar gebeurt. Prachtig.
0: Ja, maar dat wordt ook gedaan door telkens weer dezelfde figuren in de jouwster muziek zien. En ja, daar hoor jij eigenlijk ook bij. Ja, toch ben jij een opvallend persoon. Want jouw Fries, dat kun je heel goed. Jij kunt het heel goed verstaan, maar je praat het in principe zelf niet. Maar je bent al helemaal, hoe noemen ze dat, ingeburgerd in Nederland?
1: Ja, ja, ik ben eigenlijk een Braziliaanse Fries.
0: Ja, ja. Ja, je woont al 15, 16, 17 jaar in Nederland?
1: Ja, 18.
0: 18 al?
1: Ja.
0: Ja, en bijna alle muzikanten in Friesland, die hebben er een, die zijn, ik noem het dan maar een heel oneerbiedig hobby muzikant. Jij hebt er een vaste baan bij, want jij bent een soort van computerman, hè? Je bent IT...
1: Automation engineer. Dus ik schrijf software.
0: Ja, ja, en dat doe je voor heel veel verschillende bedrijven. Ik weet, in automatisering is Engels vaak een soort van voertaal. Maar in Nederlands kom je ook een heel eind. Zeker bij intakegesprekken of wat is precies de bedoeling. Heb je dat 15, 16, 17 jaar terug allemaal moeten leren? Of had je al een bepaalde basis qua Nederlandse taal en kennis?
1: Eigenlijk, de Engels komt vaak voor als termen. Dus dat maakt een stuk makkelijk. Maar namelijk, ik heb gekozen om echt meer aandacht aan te besteden aan Nederlands. Mm-hmm. Dus ja, tot nu toe, wat ik kan zeggen, vanaf het begin tot nu toe, ik heb nooit problemen meegemaakt met communicatie met klanten. Want dan zit ik aan tafel, ik laat zien wat de bedoeling is,
0: ja,
1: met de documenten en alles. En we komen altijd uit. Ja. Dat gaat goed.
0: Ja, en toch heb je het stukje cultuur, dat neem je altijd mee. Want wat ik zeg, je bent ook muzikant en je doet het hartstikke mooi ook. Je eigen muziekgenre, dat doe je. We kunnen jou overal voor inzetten, van pop, rock, hip-hop, reggae, alles.

0: Maar je eigen muziek, ja, vorig jaar heb je ook een uitvoering gedaan van je eigen, dat is een soort van theateruitvoering. Dat was in Jouren in een kerk, Hobbe van Baten kerk. Het was een prachtig evenement. Ik was er zelf ook bij. Ja, dat was een hele mooie uitvoering. Het was ook een hele mooie middag om muziek met elkaar te delen, hè?
1: Ja, ik moest dat doen eigenlijk voor mezelf. Ja. Want het is zoveel jaren en zoveel beleefd in Brazilië, in de Amazone. Dus ik moet ik heb heel veel nog te vertellen in de zin van muziek. Dus dit show ga ik verder brengen. Nou, te brengen niet alleen in Nederland. Ook, ik ben ook aan het plannen om in Duitsland ook te doen. Ja. Enzovoort. Dus ik wil voor de hele wereld, want het is een verhaal om voor overal te vertellen.
0: Ja, ja, nou hartstikke mooi. Je gaat zometeen ook live muziek bij ons doen. Je gaat twee nummers ga je live doen. Welke nummers ga je doen?
1: Ik ga Kind van Amazone, dat is Criança da Amazônia.
0: Ja.
1: Dit is een liedje dat vertelt hoe ik ben opgegroeid in de Amazone, hoe is daar een kind zijn.
0: Die zat ook in jouw show, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Dat was ook de basisverhaal van jouw show, hè?
1: Ja, staat tint van jou.
0: Ja.
1: Dit was wel het liedje van de show, zeg maar. Want daar zitten alle elementen, hoe ze in de natuur te zijn, echt in de oerwoud, in contact, volledig in de natuur en daarvan voedsel en echt letterlijk voor de geest en voor de lichaam uit te halen. Dat heb ik daar beleefd, zeg maar. In dit liedje vertel ik een beetje over.
0: En het andere nummer?
1: De andere nummer is Amanhecer. Dat is ik heb gekozen dit liedje om vanavond te doen. Het is een liedje dat vertelt de dagelijks leven van een hemelse volk, van mijn voorouders, hoe ze leefden vroeger daar en nog steeds hoe wordt geleefd daar diep in de jungle. Dus dat vertel ik daar, hoe is het dagelijks leven van een hemelse familie.
0: Ja, nou, we gaan zometeen genieten van jouw live muziek. We gaan ook nog even een nummer van jouw keuze gaan we even doen. Wat voor nummer gaan we doen en welke artiest?
1: Dit is Zé Miguel. Dit is een artiest uit Brazilië, uit de Noorden, uit mijn regio, die inspireert heel veel lokale artiesten en is ook bekend in hele Brazilië. Dus zijn liedje heet Pérola Azulada, de blauwe parel.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Daar gaat het.

0: Nou, dat was nog eventjes een lekkere zomerse deun van Javan, Samurai. En ja, we herkenden dan één keer ook nog een bekend geluid van Stevie Wonder. Ja, daar was dan wel een heel bijzonder verhaal bij, hè? Hoe dit zo tot stand is gekomen met Stevie Wonder.
1: Ja, wat ik heb begrepen, die Javan, die Braziliaanse artiest, was in New York. Mm-hmm. En hij zat daar op een beroemd studio. En hij was bezig met zijn album op te nemen. Maar toevallig, Steve Wonder was ook bij het gebouw. En toen hij hoorde wat. En daar is Steve Wonder, die vond het nummer super mooi. Dacht, nou kunnen wij een samenwerk doen.
0: Ja,
1: Wint zegt nee tegen Steve Wonder.
0: Ja.
1: En hij kwam met zijn monden harmonica. En heeft een prachtige solo in de eindacht op zijn stijl. Dat hoorde meteen dat hij is.
0: Ja.
1: Wat wil nog meer?
0: Heel herkenbaar allemaal. Nou, prachtig dat we dat op de vrijdagavond er even tussen hebben gedrukt. Samen met jouw mooie klanken. Je vertelde dat je ook met veel nieuwe muziek bezig bent.
1: Ja.
0: Eerder vertelde ik al dat je terugkomt van een vakantie naar jouw ouders en jouw grootouders in Brazilië. 4 weken zijn jullie daar rond aan het reizen geweest?
1: Ja, klopt. 4 weken. Dus we zijn gekomen bij de hoofdstad Macapá. We hebben daar meteen mijn vader gezien. En daarna, na 2 dagen, mijn jongste zoon zei: ik wil graag een rivier, ik wil weg van hier. Want ik wil zwemmen. Toen we zijn richting mijn geboorteplek. Mm-hmm. En daar we zijn gebleven, heb ik mijn grootopa, de laatste van de generatie, wat ik al vertelde zo net. Mm-hmm. Dus van opa heb ik een prachtig gesprek over gehad. En super mooi om even naast de oude man even zitten en zijn wijze woorden luisteren.
0: Het is natuurlijk ook zo van als jij met ouders of met grootouders aan het praten bent, die 80 plus zijn, die hebben natuurlijk een heel leven hebben ze al meegemaakt. En of je nou in Nederland, in Friesland of in Brazilië woont, je hebt verhalen te vertellen. Je hebt, ook al heb je helemaal niks gedaan, je hebt toch heel veel avonturen beleefd. Fouten gemaakt, successen behaald. Ja. En hoe prachtig is het dan om dat met jouw grootouders, met je opa en oma te kunnen delen. Zo ver weg. Kunnen zij een bepaald beeld hebben van hoe jij in Nederland leeft? Of is dat voor hun heel lastig?
1: Nee. Heel grappig, want mijn opa 90 jaar. Hè, dus ik dacht mijn opa dat hij is een beetje vergeten achter en alles. Maar wat bleek, 11 jaar geleden, mijn opa zat de hele tijd bij de andere familie. Want hij was een tijdje weggegaan bij de andere familie, ergens anders. Maar daar hij zat de hele tijd op te roepen. Hij vertelde nu, ik zat de hele tijd op jou, dat Romano was naar Nederland. Ik vertelde voor iedereen, dus eigenlijk voor de hele familie, dat ze zegt, zoals iemand heeft een prijs gewonnen. Maar het is ook zo, want hij komt uit de Amazone. En te reizen naar buitenlanden, naar Europa, is te ver weg voor de mensen daar. Want zoals, misschien je weet het niet, maar we leven daar. En waar ik vandaan kom, zijn Paulhausen. Je zegt, rijk van natuur, maar arme van geld. Maar dus, dat is te ver voor ons. Mm-hmm. En dat iemand van ons dat meemaakt. Mijn opa zat helemaal in de wolken en een hele mooi verhaal over. Hij vertelt voor iedereen prachtig.
0: Ja, en hoe omschrijft hij Nederland dan? Staat Nederland bekend in het buitenland als het land van Johan Cruijff en Ruud
1: Gullit? Van Mechanical Orange, van de voetbal. Ja. Dus in Brazilië is helemaal big fan. We zijn helemaal fan van Nederland, van voetbal. Ja. We zijn een groot land van voetbal, maar wij bewonderen ook Nederland ontzettend veel. Zelfs in 2010, toen Wesley Sneijder heeft een doelpunt gemaakt tegen Brazilië. Mijn broer was helemaal meteen, ik wil graag een shirt van hem. Ik wil graag een shirt van hem. Dus het is eigenlijk, ze hebben een beeld vanwege voetbal. En hier en daar wat documentaire over Amsterdam. En we hebben wel een beeld, zeg maar. Ja. Het is niet alleen een klomp en een molen. Nee, dat niet. Nee. We hebben echt een breder beeld.
0: Ja, nou en als je dan met jouw familie aan het praten bent. Je bent weer terug in je thuisland, je huisland. Ben je dan ook helemaal geïnspireerd met nieuwe songs? Nieuwe verhalen die je graag wil vertellen?
1: Ja, zeker. Want dan kom ik daar in een prachtige boerderij aan de rivier. Mm-hmm. Gigantisch mooi en alles. Je beleeft zoveel jouw jeugd. Komt alles terug. En dan heb je een nieuw gesprek, heb je nieuwe vrienden. En je zit eigenlijk tussen de mensen meer aan te kijken. Zoals je bent een tv te kijken en genieten van een gesprek. Dus niet, hoef je niet eens niks te zeggen. En dan, wauw, ik ben nu hier. Oh, wat magisch om hier even naar de ring te kijken, te luisteren. Naar de natuur, alles, eten. Ik ben gewoon in een droomland op dat moment. Ik krijg heel veel. Het is gewoon een bron van inspiratie.
0: Het is soms ook gewoon genoeg om er te zijn. Je hoeft niet eens wat te doen. Gewoon zitten, om je heen kijken. En één zijn met je omgeving en met de mensen om je heen.
1: Ja, en de haast gaat meteen. Ik ben niet meer gehaast. En dan, ik was echt na een week ben en dan in een rustige modus.
0: Ja.
1: Wat gaan we morgen doen?
0: Ja.
1: We zien het wel.
0: Dat zien we wel, ja. Ja, nee, dat is ook wel eens lekker. Ja, het hectische bestaan in Nederland. Is dat in Brazilië echt een paar versnellingen terug? Of?
1: Algemeen wel, maar ik ben altijd. Ik was een beetje voorbereid voor Nederland, onbewust. Ik was vanwege mijn gezin, maar algemeen. Je moet niet echt verwachten dat de mensen komen 5 uur als afspraken hebben. Ze komen altijd heel laat, zeg maar. Ja. En dat is normaal, ja, voor de normale omstandigheden. Maar bij werk moet wel op tijd komen. Maar alles in normale afspraken is met vrienden. Reken niet op tijd. Reken niet. Laat maar gewoon gebeuren zoals het is. Word dus niet eens boos als iets uit hand loopt.
0: Nou, Romano, ik vond het sowieso fantastisch dat je was. Prachtige nummers heb je voor ons gespeeld. We gaan zo meteen ook nog even luisteren naar een nummer wat je eerder hebt uitgebracht. Carente de Fotje.
1: Carente de você.
0: Ja, nou ja, dan zit hier een Portugees te spreken naast mij en dan ga ik het zelf proberen.
1: Maar dat is super goed, dat vind ik best mooi. Klinkt goed.
0: Kun je daar nog kort even een klein verhaaltje over vertellen?
1: Zeker. Toen ik net terug was naar Brazilië in 2006, ik had mijn relatie met mijn Braziliaanse Nederlandse vrouw, ging ik terug. En wie vertrekt? Ik was altijd, wow, ik ga mijn familie zien, helemaal leuk. Toen landde ik in Brazilië, maar dan zat ik onder een boom. Lekker een oud rusten, zeg maar. En ik besef ik, maar mijn vriendin nu, die is in Nederland gebleven. Ik raakte paniek, ik rende alles een gek naar de telefoon toe. Ik probeer haar te bellen. En dan besefte ik nog dieper hoe ik van haar hield.
0: Wow. Ja.
1: Dus daarvoor heb ik dat noem geschreven, zoals ik sta aan de andere kant van de oceaan en een strand aan de andere kant te kijken en voor haar te zingen. Ik zou die galaxy en alles doorheen te gaan om haar te kunnen terugzien, zeg maar. Ik zou alles doen om haar. Dus ik mis jou, daar gaat het om, dit liedje.

0: Garota di Ipanema. Daar hebben we zo pas even naar geluisterd. En dat is Antonio Carlos Jobim. En dit is een van de nummers die nog aangedragen is door Romano. Oftewel Ropeco. Fijn dat je er was, man. Ik vond het super.
1: Ja, hartelijk bedankt nog een keer voor al te nodige, mannen. Dus helemaal blij mee.
0: Je komt nog maar eens een keertje terug. Altijd welkom hier. En ja, we gaan nu lekker door tot aan het tweede uur. Gaan we nog even muziekjes draaien. Maar straks in het tweede uur dan... beginnen we natuurlijk weer met de broeierige zomerhit van Darcy. En gaan we bellen met Sjoerd van Kammen. En gaan we het onder andere hebben over Oleander Roots en Fools and Pretenders. En natuurlijk ook Milk en Alcohol. Boukjes Beleving nummertje 40 komt langs. En lekkere muziek van Blondie en Marillion. Nou, heel verhaal. Tot aan het nieuws gaan we sowieso even luisteren naar I Say Tobago van Michael Telo. Nou, dat is wel een bekende een.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. Dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden en in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Don't you slow down. Joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Shine Through the Summer van Darcy. En ja, dit is de broeierige zomerhit en daar proberen we het elke tweede uur mee beginnen. Ook voor het zomerse gevoel, nou dat is eigenlijk niet nodig qua muziek, want qua temperatuur hebben we het weer getroffen vandaag. Nou, we treffen het sowieso in het tweede uur, want we hebben weer twee prachtige items hebben we zometeen. We gaan onder andere aan het einde van dit uur luisteren naar nummertje 40 van Boukjes Beleving. Ja, ze is weer even in een pen gekropen en haar gedachten opgeschreven over ja, wat ze allemaal heeft meegemaakt of nog denkt te gaan meemaken. Ja, we gaan hier ook wat meemaken, want we gaan zo meteen even bellen met Sjoerd van Kammen. En ja, even kijken, misschien hebben we nog een verrassing zo meteen aan de telefoon, je weet het nooit. Want Sjoerd is de frontman van onder andere Olly and the Roots. En ja, die hebben het album van de maand augustus, Ceremony, daar starten we altijd ons derde uur mee en schenken we altijd even wat extra aandacht aan. En ja, daar gaan we dan over het algemeen ook mee praten met de artiesten. Dus dat gaan we nu even doen, dus straks. We gaan ook even lekkere muziek even draaien. Onder andere Marillion, Kaylee. Maar nu eerst Midnight Sky van Miley Cyrus.

Zondagmiddag 25 oktober komen No Sin Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing.

0: hebben even geluisterd naar Oleander Roots, If You Ever Walk Away From Me. Nou, en wij lopen even die kant op, richting Sjoerd van Kammen, want die hangt inmiddels aan de telefoon. Een goede avond. Ja, goedenavond. Ja,
1: hallo.
0: Ja.
2: Hallo. Ja, hallo.
1: Hallootjes.
0: Ja, Sjoerd. We hebben zo pas even geluisterd naar een track van jullie band. Van het album Ceremony. Album van de maand augustus bij even wat onze Radio Spalenburg. Nou, zeg het maar.
1: Leuk man. Leuk man. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Nou, hebben we al een tijdje eerder al contact met elkaar gehad over verschillende

0: dingen. Je zit in meerdere bandjes en Holly and the Roots hebben natuurlijk ook al heel veel gedraaid de afgelopen jaren. Hoe gaat het verder?
1: Met Holly and the Roots gaat het niet zo best, want die band bestaat niet meer. Dat is pers van de pers. Ik heb trouwens Mark ook ingebeld. Meen je nog Mark?
2: Ja, ik ben er nog.
1: Ja, Mark de drummer is ook aanwezig in dit gesprek.
0: Ja.
1: En Holly and the Roots heeft inderdaad, die band bestaat niet meer. Dus het is hartstikke leuk dat wij album van de maand zijn. En draai het vooral ook, want die muziek die blijft wel staan, ook op Spotify.
0: Ja. Deze maand nog even een saluut aan jullie als band zijnde.
1: Dat heb je mooi gezegd, ja.
0: Jullie zijn ermee opgehouden, maar jullie gaan altijd door met muziek maken. Maar wat heeft jullie doen besluiten om te stoppen met Holly and the Roots?
1: Ja, dit was vooral mijn besluit. En bandjes komen en bandjes gaan. En het was op zich wel een heel leuk verhaal hoe wij bij elkaar kwamen. Misschien kun jij er iets over vertellen, Mark, hoe wij bij elkaar zijn gekoppeld.
2: Ja, we zijn gekoppeld door mijn vrouw.
0: Okay.
2: Die dacht, ik had een leuke vriend voor erbij. Dat was Sjoerd. Hey, Sjoerd die speelde gitaar en we kwamen elkaar wel eens tegen in dezelfde scene. Jaren geleden, hij met Monster Tax en ik met Mink. Destijds, 2005 was dat denk ik, Sjoerd, hè?
1: Ja, zoiets, ja.
2: Zoiets, 2006. En jaren later zei mijn vrouw van, ik heb een leuke gozer gezien voor mijn werk. Nou, wij bij elkaar gebracht en dat klikte wel. Sjoerd had zijn gitaar meegenomen en ik vond de nummers pakten mij meteen. En toen zijn we bezig gegaan en automatisch komt dan Klaas Borst erbij. Op bas en Sjoerd had Mario van Monster Trucks meegenomen. En toen waren we al redelijk snel een bandje. En het klikte ook tussen ons allemaal wel, Sjoerd. Hè? Het was een leuk ploegje.
1: Klopt. Een vrij snel repertoire en wat optredentjes en zo. En opnames ook. En Klaas die was ondertussen bezig met een opleiding producer te worden. Dus die kon onze nummers mooi als een project gebruiken voor zijn opleiding.
2: Ja, super luxe, hè, was dat.
1: Ja. Super luxe. Ja.
0: Alles in eigen beheer, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Ja. En we hebben die ceremonie hebben we de meeste nummers van opgenomen in een kerkje in Katwijk. Dat was even een probeersel van, want als je drums daar opneemt bijvoorbeeld, dat heb je gedaan, dan heb je heel veel galm.
0: Ja.
1: Dus dat was een probeersel. Ja. En dat is volgens mij goed uitgepakt. Mark, toch?
2: Ja, het was natuurlijk wel Klaas hier. Het is natuurlijk wel een gewaagd project geweest. Hè? Een EP opnemen in een kerk. Want je krijgt natuurlijk allemaal bijgeluiden. Zeker voor de drums is het heel lastig. Maar Klaas heeft het geneeld en heeft er heel veel werk van gehad. Maar het was ook mooi. We konden even een aantal dagen achter elkaar opnemen. Het is ook mooi dat je zo'n proces met elkaar doormaakt, want je zit bij elkaar erbovenop en ik maakte de gitaarpartijen mee, Sjoerd die maakte de drumpartijen mee, die was ook aan het dirigeren, dat moet daar. We waren natuurlijk ook bij het proces betrokken van toetsen en bas, hoe gaan we dat invullen, gaan we dan nog een draai aan geven. En dat maakt even dat je een aantal dagen mooi met elkaar kan samenwerken, in plaats van dat los de drums erop komt en los de... He, en we hadden ook afgesproken met elkaar. He, Klaas die wil natuurlijk heel graag het geluid goed hebben. En we konden allemaal een zegje doen. Dat heeft wel leuk uitgepakt. Het is heel gewaagd in de kerk opnemen. Maar Klaas heeft gewoon een goede job gedaan. Het is heel goed uitgepakt.
0: En volgens mij heeft
2: dat we allemaal redelijk kritisch zijn, goed gedaan. Ja. En leuk. Ik vond het een leuke periode. En met elkaar in zo'n kerkje zitten. Ja, dat is machtig. Ja.
0: Volgens mij heeft Klaas nu tijd over, Sjoerd. Want Klaas heeft volgens mij nu tijd over. Want volgens mij is hij ook met Newland gestapt. Hè? Want dat is als Newland Slide is ook gestapt.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar is hij ook mee gestapt. Daar is hij mee gestapt, ja, klopt.
0: Ja.
1: Die hele band is volgens mij gestapt.
0: Maar aan de andere kant, Sjoerd, met jou is het ook zo van... je noemde dat eerder al, bandjes komen en bandjes gaan. Jij zit onder andere bij Milk & Alcohol. Dat is volgens mij een band die altijd blijft doorgaan. Hè? Want dat is eigenlijk... dat eigenlijk een jullie zijn een beetje buren van elkaar, hè? Dus je kan wel ophouden, maar je komt elkaar toch in de supermarkt altijd weer tegen.
1: Oh, dat hangt in dit geval, maar ja, dat is ook begonnen als een buurtband, hè?
0: Ja.
1: Dus, en uiteindelijk zijn wij daar ook best wel vaak op pad. Maar dat is natuurlijk met covers, is dat natuurlijk wat makkelijker dan met eigen werk. Maar dat was ook wel een beetje met, zoals met Olie and the Roots ook, dan kom er maar eens tussen, hè, als nieuwe band. Dat gaat moeilijker dan voorheen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En met covers, ja, dat is, en wij hebben met Milton Alcohol best wel een, we doen jaren 80, alternatieve jaren 80 liedjes. Mm-hmm. En daar is gewoon wel markt voor.
0: Ja. Nou ja, jullie hebben afgelopen zomer ook mooie festivaletjes gehad. Maar ja, dat zal straks ook met jouw derde band, Fools and Pretenders, is natuurlijk ook de insteek. Ik zat in de auto hier naartoe met Niels. En we hadden het nog eventjes over live-opnames die wij een jaar of 3-4 terug hebben gehad met Even Wat Oors Café. En er zat Fools and Pretenders, die zat in de eerste aflevering. En daar hebben we het nog even over gehad. En toen zei ik ook tegen Niels, ik zei van potverdikkie, wat was dat toen in jouw een mooie belevenis om met Fools and Pretenders in de eerste uitzending te zitten, want ja, jullie muziek toen de tijd, ja, nog steeds zeer goed om naar te luisteren. Gaan we zo meteen ook nog een keer doen. Daar zijn jullie weer mee begonnen, hè?
1: Ja, we hebben, nou ja, aanstaande dinsdag gaan we voor het eerst even repeteren. We kwamen elkaar weer, ja, ik kom Gilbert natuurlijk heel vaak tegen, omdat hij ook bij Melk en Alcohol drumt. Maar Erik heb ik ook nog veel contact mee. Toen hadden we zo, wat gaan we doen? Gaan we het weer eens even oppakken? Nou, en dat vonden we alle drie wel een goed idee.
0: Ja.
1: Kijk, en Johan Jager zat er eerst ook bij. Die is op een gegeven moment bijgekomen als vierde man. Dat was ook hartstikke leuk, ook goed. Maar we hebben nu besloten, want het probleem met die band was dat we gewoon allemaal heel druk hadden in die periode.
0: Ja, allemaal bezige baasjes.
1: Ja, de continuïteit ontbrak. En dat is nu allemaal wat rustiger. Dus denken we dat we het nu met z'n drieën wel weer op kunnen pakken.
0: En dan ook de oude hits weer afstoffen? Of met nieuw materiaal bezig?
1: Ja, die gaan we afstoffen en even in een blender gooien waarschijnlijk. Daar begint het even mee. Even weer voelen.
0: Ik zie er enorm uit om straks nieuw materiaal voor jullie te gaan beluisteren. En het is zelfs zo dat ik heb twee nummers van jou gekregen via de mail. Die eigenlijk er nooit uitgebracht zijn. Of in ieder geval, dat is eigenlijk wel uniek materiaal. Want we gaan zo meteen luisteren naar Damn I Should Have. En Fate gaan we even naar luisteren.
1: Mooi.
0: Ja, wat is dat dan nog van back in the day? Of is dat nog van wat recenter? Of hoe moet ik dat precies zien?
1: Fate is wel best wel back in the day. Dat was wel een van de eerste nummers die we opgenomen toen bij Hans Hanneman in Nieuw-Pekela. Ik weet niet of je die kent. Die hele vintage studio. En Damn I Should Have, dat is volgens mij, toen zat Johan er ook al bij, volgens mij.
0: Ja. Nou, er is genoeg drukte in de Friese de popscene. Bandjes komen, bandjes gaan. Oude komen terug. Nieuwe samenstellingen. Ik denk dat we jullie allebei bij verschillende situaties wel weer terug gaan zien. Jou ook, Mark.
1: Ja, Mark, heb jij nog wat onder de pet momenteel?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk met Decibellen zijn we druk bezig om nieuw materiaal te maken. Decibellen, ik denk niet dat ooit gedraaid is bij jou in een studio, maar Decibellen en Studio Maas. Nou, dat is wel leuk, want er zit onder andere zit daarbij Johannes Rietma heeft dingen ingezongen. De zanger van Beeldstar heeft dingen ingezongen. Ilan van Illinois heeft dingen ingezongen. Dat allemaal bij Decibellen en Studio Maas. Dus wij zijn druk bezig nieuw materiaal aan het maken. We gaan straks weer de studio in om iets op te nemen. Dat is over een maandje ongeveer al. Ja. God, ja, dat blijft allemaal wat doorgaan. Hè. We zitten natuurlijk allemaal in muzikale projecten. En ik ben onderhand nog met Remco Visser bezig om een band op te zetten. We zoeken trouwens nog een bassist. Dus ook indie poprock. Dus bij deze een oproep. Maar zo gaat dat wel door. Iedereen die heeft zo'n project. Hè. Dat is superleuk natuurlijk. Hè.
0: Nou, okay.
2: Iedereen deed al dingen naast Olie and the Roots. Maar ja, goed. En nu krijgt dat weer meer wat meer ruimte. En wat Sjoerd ook zegt, als dat ophoudt, Olly on the Route, dan zijn er weer andere projecten gaan. Zo blijf je maar een beetje doorspelen. Ja, en we spelen denk ik ook allemaal al heel lang. Hè. Dus dat, ja goed, iedereen heeft wel zijn stempel gezet, denk ik, met de jaren.
0: Nou, ik heb alweer genoeg dingen gehoord om even terug te bellen. Onder andere met Decibellen. Mannen, heel erg bedankt. We gaan luisteren naar oude nieuwe muziek van Fools and Pretenders. En er is genoeg materiaal om opnieuw nog eens een keertje terug te bellen. Jongens, dankjewel. Hè?
1: Zo is het. Ja, jou ook bedankt.
2: Okay, ja, bedankt.

Altijd mooi om even met die muzikanten even bij te kletsen over waar ze mee bezig zijn en wat ze allemaal hebben gedaan. En ook even te luisteren naar wat ze allemaal hebben gedaan. Nou, dat klonk weer heel erg lekker. En ja, we gaan zo meteen ook nog eventjes luisteren naar Boukje haar 40ste beleving. Maar ja, we hadden ook nog even een nieuwtje dat... Dat stond ook op de poster, op de aankondiging. Nou, wat is dat dan? Nou, niet alleen bij RTV NOF zal even wat doors te beluisteren zijn vanaf oktober. Want daar zitten we al vanaf het voorjaar. Maar Omroep Silt, die heeft ook belangstelling getoond voor deze twee uren. De eerste twee uren. Dus vanaf oktober zal dat ook uitgezonden worden bij hun. Omroep Silt, wat is dat precies? Dat is een beetje het noordoosten. Het noordwesten zeg maar, van Friesland, Hardelingen en Vlieland en Terschelling zitten daar ook bij. Dus ja, daarmee hebben we al een mooie dekking van heel Friesland. Dan moeten we alleen richting Appelschaan nog even wat vinden. Maar nou, dan gaan we komend weekend nog wel even te fietsen. Even kijken wat daar nog allemaal is. Vanaf volgend jaar hebben we ook, volgende week hebben we ook een nieuwe huisstijl. Dus als jullie nou volgende week op de social media dingen zien, dan denken van hé. Hey, ja, dat is even wat oors, hè. Dat is, hebben we even wat anders gedaan. Maar wat blijft, dat is Boukje's beleving. Dat blijft mooi doorgaan. Jij gaat ook door, Niels, hè? Ja, Niels gaat ook door. Nou, laten we ook maar gewoon doorgaan met Paard in de Mist van de Zandstra's.

Boukjesbeleving, aflevering 40. Je hebt zo van die dingen die van oudere generaties op de jongeren worden doorgegeven. Van die wijsheden waarvan je, als je ze hoort, denkt, ja hoor, zal wel. Om er jaren later achter te komen dat het toch echt waar is. In dit geval gaat het over tijd. Mijn moeder werkte vroeger als bejaardenhulp. De oude man vertelde haar dat naarmate je ouder wordt, de tijd steeds sneller gaat. Mijn moeder hield mij dit voor en inmiddels kan ik stellen dat het echt zo voelt. Want het is alweer augustus en alweer boukjesbeleving nummer 40. Wat fijn dat je er deze maand weer bij bent. Verstrijken van de tijd betekent ook dat er dingen veranderen met betrekking tot mijn ouders bijvoorbeeld. Vaker de vraag, kun jij mee of kun jij dat regelen? Maar ook ten aanzien van uitstapjes. Waar mijn moeder er vroeger altijd wel voor te porren was om mee te gaan naar een concert, zit dat er tegenwoordig niet meer in. Ik was daarom blij dat ik haar nu kon bellen dat we samen naar een concert gingen, wat zo dicht bij haar huis was dat ze geen nee kon zeggen. Het werd een bijzondere middag in Vogelsangstaten, die een concertreeks muziek rond de vleugel organiseren. En dit seizoen staat het thema in het teken van liefde. Deze middag stonden er een pianist en een trompetist op het programma. Als kind opgegroeid met de gebroeders Brouwer en mijn moeders jarenlange lidmaatschap van de Brassband, wist ik dat dit haar wel aan zou spreken. Het werd een heerlijke middag, waarbij mijn verbeelding tot mij sprak, want ik zag voor me hoe daar in vroeger tijden gezellige avonden werden georganiseerd. De dames van stand in prachtige jurken, een hapje en een drankje, afgewisseld met luisteren naar muziek en de avond afsluiten met dansen. In het hier en nu zag ik, toen ik even opzij keek, hoe mijn moeder zat te genieten. En ook dat is een beeld, maar dan eentje die echt is en die ik koester. Teruggaan in de tijd deed ik ook even toen ik het nieuwste nummer van Sandstras voorbij hoorde komen. In 2023 was er het muzikaal project Tiet Machine, waar historische gebeurtenissen muzikaal werden vertaald, op prachtige wijze. Ik was toen onder de indruk van de zang van Jeroen Seinstra, ontdekte daardoor ook zijn eigen nummer Sneeuwwinter, wat mij zo raakte dat ik hoopte dat er snel meer van hem zou worden uitgebracht. Het bleef stil, tot onlangs. Via Facebook kwam zijn nieuwste single Paad in de Mist voorbij. Een mooie combinatie van uptempo en een tekst die gaat over verloren zijn tussen dromen en waarheid in de tijd. Het volgen van de echo en niemand die de weg wijst. Hoe het licht roept, maar het donker dit tegenhoudt. Hoe vind je je weg in de mist? Mooi hoe dingen samenvallen. Want waar het in de tekst over donker en licht gaat, zie ik dat ook terug in de song. Daar waar de tekst het donker schetst, weerspiegelt de muziek het licht. En ik zeg hetzelfde als ik in 2023 zei. Dit smaakt naar zoveel meer, want oh, wat is dit mooi. Er was deze maand helaas ook een teleurstelling te verwerken, omdat het concert waar ik zo ontzettend naar uitkeek niet doorging door een tegenvallende kaartverkoop. Ik had een ticket geboekt voor een concert van Boas en Emmy Dark in openluchttheater De Koele in Appelscha. Van Emmy Dark veronderstel ik dat zij niet heel bekend is in onze provincie, waardoor mensen minder snel een kaartje zullen kopen. Maar alleen Boas zou toch genoeg bezoekers moeten trekken. In mijn geval ging ik voor Emmy Dark, die op een of andere manier op mijn muzikale pad kwam
en die met haar In the Shadow mij direct een fan van haar muziek en teksten maakte. Haar laatste single Words kwam afgelopen mei uit. Dit is een cover van Words Don't Come Easy van F.R. David, die dit nummer in 1982 uitbracht. Als ik in een discostemming ben, zou ik deze versie opzetten. Maar als ik ga voor een versie met inhoud, ga ik toch echt voor de uitvoering van Amy Dark. Dat ik deze beleving af zou sluiten met een nummer van Amy Dark was mij direct duidelijk, omdat ik haar muziek graag onder de aandacht breng en hoop dat een optreden in het noorden toch nog mogelijk gaat zijn. Haar laatste album, Braving Fears, staat vol prachtige nummers. Ik kan je echt aanraden hiernaar te luisteren. Ik sluit af met Wish I'd Never Met You. Veel luisterplezier en tot de volgende beleving.

0: Nou, met Emmy Dark zijn we bijna aan het einde gekomen van deze twee uur. Voor NOF houdt het er hierbij op. Maar bij Spanenburg gaan we nog even twee uurtjes door. Maar dat doen we niet voordat we Niels hebben bedankt voor de techniek. Romano, Sjoerd, Mark en Boukje voor hun bijdrage de eerste twee uur. En ja, straks gaan we gewoon lekker door met film met Janna. Muziek van Newlands, Paul Fans and Friends. En daarna nog eventjes metal met Sjoerd van Popta. En doen we nog even een praatje met de Frolics. Nou, en wat hebben we volgende week in de eerste twee uur? Onder andere gaan we even bellen met Arie en Kiel. Want zijn de school alweer begonnen? De popschool? Nou, dat zullen we dan wel even een antwoord op krijgen. En hebben we Grimtosk live in de studio. Nou, die doet het ook hartstikke goed de afgelopen anderhalf, twee jaar in Friesland. Die hebben we ook al eens eerder getroffen natuurlijk. En gaan we ook in de studio ontvangen. Nou, prachtig allemaal. Twee liedjes gaat hij doen. Dikke prima allemaal. Dat doen we volgende week. Nou, wat doen we nu nog? We doen nog even Ongelooflijk van Genesis Amudio. En dan zeg ik aan de ene kant tot volgende keer. En aan de andere kant zeg ik van tot straks.
1: Hey. We moeten er een beetje een stijl uitgaan, René, het einde van het seizoen. Henk! Eén keer, toch?
2: Tuurlijk, lekker, kan. Man. Tuurlijk, heerlijk.
1: Eén keer nog.
2: Heerlijk.
1: Want?
2: Ja, altijd goed.
1: Altijd goed dit weekend
2: altijd
1: ook weer?
2: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
3: Een lekker, Henk. Huppakee, daar zit hij,
1: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
3: Ja, hoor.
1: Ben je er nog, Henk?

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spijker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond de vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.